0: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
5: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Willy.
8: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 6 uur.
9: Goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran, op havensteden in de buurt van de straat van Hormuz. President Trump had enkele uren eerder al gewaarschuwd voor een reactie. Iraanse media hebben het over ontploffingen, maar melden niets over slachtoffers of schade. De VS reageerde nadat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter had neergehaald. De piloten overleefden het en raakten ook niet gewond. Iran dreigt nu zelf weer met vergeldingsacties op Amerikaanse doelen. Zo is volgens Iraanse media een legerbasis in Jordanië geraakt, waar F-35 gevechtsvliegtuigen staan. En ook een basis in Bahrein. Daar zou onder meer een communicatietoren geraakt zijn. Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronken rijden, krijgt meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn, afhankelijk van hoeveel alcohol er in je bloed zit. Door de regels strenger te maken, wil de overheid een krachtig signaal geven. Pech voor onze nationale voetbalvrouwen. De Red Flames wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd met 0-7 van Luxemburg, maar kwamen 1 doelpunt tekort om hun groep te winnen. Ook omdat leider Schotland met 1-5 won van Israël. De Flames eindigen dus tweede in hun groep en krijgen daardoor in de volgende ronde van de WK-kwalificatie moeilijkere tegenstanders. En dan nog dit. Een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Hij of zij is

0: Cheap Cult is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Saban. Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Exio's hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
4: Immoscoop!
3: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
3: Och, jongens.
2: Dat is wel een held, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
6: 3, 2, 1...
0: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
6: Sorteren kan je zo meteen.
0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Willy.

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music Matters. Willy.
0: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
3: Proxima stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
6: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
5: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
7: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Really, really. Music matters.

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran. Op havensteden in de buurt van de straat van Hormuz. President Trump had enkele uren eerder al gewaarschuwd voor een reactie. Iraanse media hebben het over ontploffingen, maar melden niets over slachtoffers of schade. De VS reageerde nadat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter had neergehaald. De piloten overleefden het en raakten ook niet gewond. Iran dreigt nu zelf weer met vergeldingsacties op Amerikaanse doelen. Zo is volgens Iraanse media een legerbasis in Jordanië geraakt waar F-35 gevechtsvliegtuigen staan. En ook een basis in Bahrein. Daar zou onder meer een communicatietoren geraakt zijn. In de helft van de woonzorgcentra moet je zeker 3 maanden wachten op een plekje. 9 op de 10 hebben nu zelfs al een wachtlijst. CD&V heeft die cijfers voor het eerst opgevraagd en merkt een ongezien plaatstekort. Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers.
5: Dat betekent natuurlijk dat wanneer er nood is aan een woonzorgcentrum, dat mensen toch nog vaak een hele tijd moeten wachten. Of dat mensen de keuze moeten maken voor een woonzorgcentrum dat niet hun eerste keuze is en dat vaak ook verder weg is en niet in hun vertrouwde omgeving.
4: Schrijvers pleit voor meer maatregelen om extra sluitingen te vermijden en extra inzet voor thuiszorg. Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronkenrijden, krijgt meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn. Afhankelijk van hoeveel alcohol er in je bloed zit. Door de regels strenger te maken, wil de overheid een krachtig signaal geven. Pech voor onze Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen. Ze wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd in Luxemburg wel met 0-7. Maar doordat de leider Schotland met 1-5 won tegen Israël, kwamen de Flames 1 doelpunt tekort om hun groep te winnen. Daardoor wordt het moeilijker om zich te plaatsen voor het WK. Op het WK hebben onze Rode Duivels gisteravond een eerste keer echt getraind in Seattle in de VS. Sportjournalist Jarno Berto is daar.
6: Nog altijd geen Zeno de Bast, die trainde gisteren apart. Jeremy Doku, misschien opvallender, die ging even van het trainingsveld, had geen schoenen meer aan. Voetbalschoenen dan toch. Er leek wat aan de hand, maar mensen binnen de voetbalbond verzekerden ons dat het niets ernstig was en dat hij vanavond weer kan meetrainen.
4: Volgende maandag openen de Duivels hun WK tegen Egypte. Een dag later spelen ze een oefenwedstrijd tegen de plaatselijke club Seattle Sounders. Vooral met spelers die niet of amper meededen tegen Egypte. En ergens in ons land is het groot feest, want een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Bijna 175 miljoen euro en dat is een Belgisch record. De winnaar kruiste de 5 juiste cijfers aan en de 2 winnende sterren. De dag begint droog, maar al snel neemt de bewolking toe.

0: Ik kan het overal dat Jeremy Doku geen schoenen aan had.
1: Maar zijn medische toestand is wel...
0: Het hoeft geen slecht nieuws te zijn, maar hij had gewoon geen voetbalschoenen aan. En dat circus moet nog beginnen, hè. Zien, echt waar, hè. Ongelooflijk. Jeremy, doe je schoenen eens aan, man!

0: Albuquerque.
1: Van Prefab Sprout. 10 mei, vrienden. Woensdag.
2: Juni.
1: Sorry. 10 juni, vrienden. Kijk, pak mij. Ik ben zo fan van mij. Ik kan er echt niet aan doen.
2: Nochtans, was deze week jouw verjaardag?
1: Ah, is dat waar? Ik ben het vergeten. Goedemorgen.
2: Dat is een leeftijd.
1: Ja, denk het ook. Dag van de spoorwegovergang, zeg. 10 juni. Dat klinkt bepaald cynisch. Niet bepaald iets om te vieren deze dagen. Belg wint Euromillion jackpot. 175 miljoen euro. Sien, dat kan je toch niet voorstellen. Als je dat opeens... Wat doe je dan? Wat zou jij doen?
2: Ik, dat is echt...

0: te veel om te behappen. Ik weet het echt niet. Met zoveel 1 miljoen, ja, dan... Ik weet niet, dan verhuis je of zo en dan ga je naar een chiquer huis. Maar,
1: ja, ik weet dat. Ja, dan, ik weet echt,
0: maar 175 miljoen.
1: Dat is echt de waanzin. Ja. Ik denk dat er echt evenveel verhalen over grote jackpot-winnaars die doodongelukkig zijn geworden sinds ze die jackpot hebben gewonnen. Nu, ik zou het ook niet verschrikkelijk erg vinden, maar ik vind wel zo'n onwezenlijk bedrag...
0: Je moet dan toch wel echt iets doen voor de
1: gemeenschap.
0: Samenleving.
1: Ja, daar moet je toch iets mee doen waar je positieve energie van krijgt. Ja. En denkt van, dat is nu niet alleen maar gewoon brassen en dat kan niet op. Gewoon iets tof doen waar iedereen iets aan heeft.
0: En daarmee zo'n verschil kan maken. Ja.
1: Wat zou jij dan doen?
0: Ja, ik weet het echt niet. Ik heb er nog nooit over nagedacht.
1: Ja. Nee, ik ook niet. Ja. Het is ook niet nodig, gelukkig. Allee, jammer genoeg.
0: Ik denk dat je echt zo'n andere wereld unlockt als je ineens zoveel geld hebt, dat je dan zo echt toegang hebt tot andere soorten werelden.
1: Maar ik denk dat ook gewoon iedereen... Ja, ofwel moet je dat dan geheim houden, wat echt verschrikkelijk moeilijk is, ofwel beginnen jouw hele omgeving jou als een soort van...
0: Bank te zien.
1: Bank te zien en ja, van zodra dat je op café gaat, is wel wie trakteert, dat is wel duidelijk. Voor de rest van uw bestaan ook gewoon. Allee, dus ik weet dan niet of dat per se leuk is, eigenlijk.
0: Moest de Belg die de Euromillions jackpot heeft gewonnen dit horen, wij willen gerust helpen en bijstaan.
1: Ja, helpen en ergens een beetje dit bedrag draaglijker maken voor jou of zo, op een of andere manier. Okay.
0: Het was net wel onduidelijk wat er nu met Jeremy Doku aan de hand was.
1: Ah, maar je had zijn schoenen niet aan, hè. Had zijn schoenen. Maar dat is nu de aanloop van dat WK natuurlijk... Ja, overal moet nieuws uitgevrongen worden. Hè. Jeremy heeft zijn schoenen niet aan. Daar gaan echt heel diepe analisten verder op in.
0: En hij heeft nog geen uur kunnen trainen. Dan kreeg hij last. Moest hij naar binnen voor verzorging. Maar de alarmsignalen dienen volgens experten evenwel nog niet af te gaan. De hinder zou meevallen. Verwacht wordt dat Doku snel, vandaag zelfs, de trainingen kan hervatten.
1: Oké.
0: We kunnen verder.
1: Ja, we kunnen verder. Ja. Ik mag hopen dat voor u ook de hinder meevalt. Verder ben ik benieuwd naar jouw plannen, vrienden van Willy. En stel, je wint 175 miljoen euro. Wat zou jij ermee doen? Misschien ook een nuttige vraag om een helder antwoord op te krijgen. Als je daar zin in hebt, tenminste. Goedemorgen en welkom.

0: van de Stones in de Stars. Had je 175 miljoen vrienden? Wat zou jij dan doen? Ja, een feestje bouwen en mijn geld opdoen, zegt Walter. Roel, die kocht dan weer liters limonade, 100 kilo chocolade om aan iedereen uit te delen. Oké.
1: Ik vind dat er wel verdacht veel Willy zouden willen kopen. Ja. Om dat dan in hun tuin neer te planten. Ja. Zodat zij elke dag 24/7 naar ons kunnen kijken.
0: Ja, Thomas zou ons zelfs in een glazen stolp in zijn hof zetten. Zo ongelooflijk.
1: Ja.
0: Tim die zou dan weer gewoon voor 175 miljoen de Rolling Stones kopen, blijkbaar.
1: Ja, ja.
0: Om dan hen te laten spelen op de verjaardag van zijn vrouw. Toevallig vandaag ook.
1: Dan heb je nog 174 miljoen over, hè, Tim?
0: Ja, ik stel hier vast dat Tim ook zijn vrouw gewoon gelukkig kan maken. Liever met pannenkoeken die op dit moment voor zijn vrouw lief aan het bakken is. Dus dat is ontzettend mooi. Bart, die is echt helemaal van het padje af. Die zou die 175 miljoen aan de overheid geven. Want die gaan dat zeker zinvol besteden. Ja, dat is goed.
1: Oh, ik voel me nog het meest verwant met het bericht van Michael. Ik zou eindelijk nog eens een ticket op Rock Werchter nemen. En ik zou zelfs extra veel drankbonnetjes kopen.
0: Ja.
1: Snap ik. Toch mega, nog sober blijven.
0: Mega populair maken. Op Rock Werchter. Goed idee. Enfin, een heel goede morgen.
1: Ja, we hebben het niet gewonnen, de 175 miljoen. Maar erover fantaseren is wel leuk. Maar ik ben ook blij dat het daarbij blijft.
0: Ja.
1: En dat wij gewoon dagelijks naar hier moeten en mogen komen.
0: Ja.
1: En dat wij gewoon, dat onze daginvulling ook is vastgelegd. Ik zou niet om kunnen met die vrijheid ook.
0: Ja.
1: Oh nee. Zou niet moeten werken, maar dan... Nee, dat gaat niet.
0: Dus ik denk ook, als je echt zo ranzig veel geld hebt, staat er ook voortdurend ergens een rekening verkeerd natuurlijk. Je bent de hele tijd bezig met bankapps en zo. Verschrikkelijk, het ergste wat kan gebeuren. Maar kijk, geen stress. We hebben dat niet gewonnen, dus mooi.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: 3, 2, 1.
2: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
3: Sorteren kan je zo meteen.
4: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Thomas en Sien.

0: hij nu ook halloumi? Ja, zoals we wel weten, de nummer 1 in de Willy Flatulatie top 10 couscous scheten van de Kreuners. Goedemorgen.
1: Gevolgd door op 2 Hardest Fart van Coldplay en op 3 Wind of Change van Scorpions.
0: Zeer mooi. Ja. Het is woensdag, je merkt het, de sfeer is wat losser. Goed. Verder nog... Nee, dit was het eigenlijk.
1: We hebben een fantastische foto doorgestuurd gekregen van Caroline uit Essen. Caroline uit Essen staat nu ook wel levenslang bekend als de winnaar van Win je gewicht in vinyl. Onze tot nu toe grootste prijs. Oké, we hebben ook al mensen naar U2 in Las Vegas gestuurd, maar je gewicht in vinyl winnen,
0: ja, dat is
1: toch wel echt een gigantische
0: prijs.
1: Dat is wel een topper.
0: En daar is een eerste... Patch, ja. Eerste ladingplaten toegekomen, waarvoor nogmaals dikke merci, zegt Caroline. En dat is dus nog maar een eerste lading, maar zie eens, wat een stapel vinyl.
1: Maar een ongelooflijk. Goede smaak. Caroline heeft Bruce Springsteen gekozen, Oasis, Guns N' Roses, The Haunted Youth, Franz Ferdinand, The War on Drugs, Nirvana. Het is echt een fantastische verzameling, Caroline. Ik ben super jaloers.
0: Ja, ik ook. Ja. Maar bedankt in elk geval voor de foto.
1: Ja.
0: Dat is heel schoon.
1: Ja.
0: Goed.
1: We vergeten Total Eclipse of the Fart.
0: Ja. In de flatulentie top.
1: Ja.
0: Gaan we toch eens werk van moeten maken, hè?

0: flatulatie top 10 ook Sam Fender en Hypersonic Missiles. Waarom
1: is
0: ook niet?
1: Flatulentie?
0: Wat heb ik gezegd?
1: Flatulatie.
0: Ah, flatulentie.
1: Volgens mij bestaat dat niet.
0: Ja, die bestaat niet. Ja. Flatulatie, uiteraard. Ja. Sorry, het was een verspreking. Het was een brain fart. Iron Maiden, Fear of the Fart. Heel leuk. And My Fart Will Go On van Celine Dion. Moet zeker ook kunnen. Steven, afscheid van een vriend vind ik wat ver gaan. Maar geen probleem, kan ook.
1: Peter vraagt, hoeveel was nu weer het gewicht van de 5 DJ's samen?
0: Ja,
1: die Peter. Zit nog in de finale week van de Wiggy Album 500.
0: Wij zijn al met de flatulentie top 10 bezig. Kunnen alsjeblieft bijbenen gewoon. Je zet een volledige scheet achter.
1: Het was rond de 350 kilo, Peter. Ja. Maar je kan er niks meer mee winnen.
0: Nee, het is goed. Wel. Ja. Leuk dat je het weet dan.
1: Ja. Oh, Peter, misschien moet je meer met de thermos. Dan kan je wel nog iets winnen.
0: Voilà.
1: Ja, want zo meteen hebben we weer een band of een artiest in de thermos gestopt. Ik zie al wie of wat het is. Het is een heftige.
0: Ja.
1: Het is een heftige opgave. Wil je meespelen, dan stuur je thermos naar de Willy-app.
2: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
3: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recuperen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen, maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vindt de vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
8: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
9: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Thomas en Sien.

0: is weer zo'n nummer dat ik voor eeuwig en drie dagen leuk blijf vinden. Dat is toch ongelooflijk. Draaiklangdimensionen van Rheingold. Ik vind het ook heel leuk om af te kondigen, omdat ik daar zo van een licht Pruisische zwier aan kan.
1: Ja, ik vind dat ook heel leuk. Ik ben een klein beetje aan het balen dat jij deze beurt hebt gemogen.
0: Maar de volgende keer mag jij de Pruis afkondigen.
1: Okay. We gaan het durven.
0: Ja. Ja.
1: Kirsten en Tim, jullie spelen voor de thermos. Goedemorgen, Kirsten.
2: Goedemorgen.
1: Hey Kirsten, hoe gaat-ie?
2: Heel goed.
1: Ja. Wat brengt jou woensdag vandaag?
2: Dat ga ik nog moeten zien. Geen idee.
1: Oh, zo leuk. Spannend.
0: Dat is fantastisch. Gewoon, we zien wel wat we doen vandaag. Ja, wie weet, een thermos winnen natuurlijk. Alleen, er is een tegenkandidaat, anders wordt het heel saai. Dag, Tim.
3: Goedemorgen, Thomas.
0: Goedemorgen. Heb jij wilde plannen vandaag, Tim?
3: Werken.
0: Ja, voilà.
1: Oké.
3: Okay. Niet zo wild.
0: Ja.
1: Je maakt het zelf zo wild als je wil natuurlijk, hè, Tim.
0: Zo, dat is
3: ja, dat is waar.
1: Kirsten en Tim, er zit een band of een artiest in de thermos die nog niet echt heel goed wakker is als we de band of artiest zo meteen loslaten. Is het aan jullie om zo snel mogelijk te gokken of natuurlijk te weten wie het is? Dan roep je je eigen naam. Je mag een gokje wagen. Als je het juist hebt, is de thermos natuurlijk voor jou. Heb je het fout, gaat de thermos sowieso naar de andere kandidaat. En voor de verliezer hebben we ook nog een Willy Pet uiteraard. Oké, Kirsten, Tim, klaar voor?
3: Ja.
0: Dit is vandaag de opgave.

0: Was ja, wild, hè, Kirsten?
1: Ik hoorde hysterische banjo op kruissnelheid geraken.
0: Wie heb je gehoord?
2: Ik denk de Pixies.
1: De Pixies. Laten we even de proef op de som nemen, Kirsten. Wat denk jij, Tim? Is het juist?
3: Nee, ik ben niet 100% zeker.
1: We zullen eens checken. Zijn het Pixies? Ik moet u teleurstellen, Kirsten. Dit is Mumford & Sons en niet Pixies. Nee. Betekent dat de thermos naar Tim gaat. Gefeliciteerd, Tim. Je hebt daar geen fluit voor moeten doen.
3: Inderdaad.
1: Voilà. En de pet is voor jou, Kirsten. Hopelijk ben je daar ook blij mee.
3: Zie je de bel.
1: Dag, Kirsten.
0: Fijne dag.
1: Dag, Tim.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.
3: Bye.

I Will Wait van Mumford & Sons. En het is een nieuwe single van Kasabian, Great Pretender.

0: is een interessant bericht van Geert binnengekomen. Wordt het niet eens tijd, Thomas en Sien, om jullie Willy-prijzen een beetje te upgraden? Wat denken jullie van Willy-geurkaartjes voor in de auto? Alleen vraag ik me dan af, hoe ruikt Willy?
1: Ja.
0: Ik wil niet cliché bevestigend zijn, maar ik denk, moest je het aan AI vragen, dat AI zou zeggen, schraal bier, eventueel een klein beetje chicere parfum daarbij. Van die mannenparfum.
2: Je bent echt een put aan het graven.
0: Ja, maar het is zo. Het is zo.
2: Oké. Okay.
0: Musk. Musk.
2: Muscus.
0: Ja.
2: Ah.
0: Nee?
2: Geen slechte geur eigenlijk.
0: Oké, we kloppen af op musk.
2: Ja, oké. Okay. Ja.

0: in het ochtendgloren van uw winning. Zeker wel. Come on. Hoe ruikt Willy? Waarom hebben we die vraag eigenlijk ook gesteld? Jesse heeft het dan meteen ook doorgespeeld naar ChatGPT. Ben ik zeker van, want het antwoord begint met leuke vraag. Dat is typisch ChatGPT, hè. Meteen pleasen.
1: Het eerst positief bekrachtigen.
0: Ja, zeer mooi. En dan een geweldig lange uitleg, die ik niet ga voorlezen. Voor de rest, ja, fluit met patchouli, kan ik meenemen. Fluit met patchouli, zeker.
1: Pas op. ChatGPT zegt wel, Willy is bewust een buitenbeentje met een vrije, energieke stijl.
0: Aha.
1: Niet braaf, maar eerder ruig en authentiek.
0: Raukes, goed gezien.
1: Kan ik mij vinden?
0: ChatGPT. Ja. Zeker wel. Dit en dat, Shadow Puppet.

0: Deze week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink of Willy. En win elke dag. Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
1: Dat is een goed idee.
0: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Deze week bij Wim Oosterlink. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. In de helft van de woonzorgcentra in Vlaanderen moet je zeker 3 maanden wachten op een plekje. 9 op de 10 hebben zelfs een wachtlijst. Regeringspartij CD&V heeft die cijfers voor het eerst opgevraagd en ze staan ook in het nieuwsblad. Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V merkt een ongezien plaatstekort.
5: Je moet de cijfers natuurlijk ook nuanceren in die zin dat sommige mensen wellicht wel op meer dan 1 wachtlijst staan. Maar aan de andere kant weten we ook dat mensen ineens een acute zorgnood hebben. Denk bijvoorbeeld aan een mantelzorger die wegvalt en dat mensen toch nog vaak een hele tijd moeten wachten of de keuze moeten maken voor een woonzorgcentrum dat vaak ook verder weg is.
4: Bevoegd minister Gené reageert dat ze binnenkort met een plan komt om de komende jaren 1000 extra plaatsen te creëren. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, zijn gisteravond auto's en huizen in brand gestoken bij een anti-immigratieprotest. Inwoners staken ook een bus en vuilnisbakken in brand en gooiden met molotovcocktails. Het is een reactie op een steekpartij in Belfast eergisteren door een vluchteling. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De dader verschijnt straks voor de rechter. De politie en de Britse premier Starmer roepen op tot kalmte. Het Amerikaanse leger heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran, op havensteden in de buurt van de straat van Hormuz. De VS reageert nadat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter had neergehaald. Iran dreigt nu zelf weer met vergeldingsacties op Amerikaanse doelen. Ze vielen al legerbasissen in Jordanië en Bahrein aan. Op het WK hebben onze Rode Duivels gisteravond een eerste keer echt getraind in Seattle, in de VS. Sportjournalist Jarno Berto is daar.
6: Nog altijd geen Zeno de Bast, die trainde gisteren apart. Jeremy Doku, misschien opvallender, die ging even van het trainingsveld, had geen schoenen meer aan. Voetbalschoenen dan toch. Er leek wat aan de hand, maar mensen binnen de voetbalbond verzekerden ons dat het niets ernstig was en dat hij vanavond weer kan meetrainen.
4: Volgende maandag openen de Duivels hun WK tegen Egypte. Een dag later spelen ze dan een oefenwedstrijd tegen de plaatselijke club Seattle Sounders. Vooral met spelers die niet of amper meededen tegen Egypte. Pech voor onze Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen. Ze wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd in Luxemburg wel met 0-7. Maar doordat leider Schotland met 1-5 won tegen Israël, kwamen de Flames 1 doelpunt tekort om hun groep te winnen. Daardoor wordt het moeilijker om zich te plaatsen voor het WK. De dag begint droog, maar al snel neemt de bewolking toe en vallen er buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 17 graden. Morgen zon, maar ook enkele buien en tot 20 graden. Ook vrijdag nog regen. En vanaf het weekend wordt het dan droger en vanaf maandag ook warmer.
7: Ah, dat is goed. Dat is goed. Ben blij. Goedemorgen, vrienden van Willy. Hartelijk welkom.
0: Thomas en Sien.
8: We hebben al wel niet de euromillions van 175 miljoen gewonnen. Een beugel zou maximaal 792 euro kosten vanaf volgend jaar. Daar ben ik blij mee.
7: Ja, dat mag wel eens, hè. Ja. Kom aan.
8: En je hebt dan 4 kinderen.
7: Ik heb 4 kinderen, allemaal hopeloos schots en scheve tanden. Ik ben echt met mijn volledig vermogen in een bek verdwenen. Echt wel niet normaal. Maar goed, hun tanden komen goed voor de dag. Ambetant, hè? Zeer mooi.

0: Samen van de scene om 8 over 8. Goedemorgen vrienden van Willy, hartelijk welkom. Het is woensdag 10 juni. Heb je nog nieuws zien?
1: Ik heb zeker nog nieuws. Je kent die, ja, het kan me niet dat je ze niet kent, die band Angine de Poitrine.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat zijn die gekkerts, die twee uit Canada die zich helemaal in polkadots verkleden. Die soort van jazz-achtige muziek maken. Ja, hoe moet
0: Het noemen? De diatonische krautrock, ragamuffin uit het Roergebied, achterwaarts afgespeeld. Maar wel heel aanstekelijk. Alleen die hebben mijn volledig algoritme van Instagram
1: overgenomen?
0: Kapot gemaakt. Ik zie voortdurend van die gestipte figuren heel de tijd. Ik weet niet hoe dat ze
1: het
0: doen.
1: Het was natuurlijk hun antwoord op AI ook. Ze wilden graag iets uitbrengen dat onmogelijk door AI te verzinnen was. Ja. Dat hebben ze zeer goed gedaan.
0: Dat is gelukt, zeker.
1: Maar het is wel een beetje tegen hen aan het keren.
0: Hoezo?
1: Want er is nu in Rusland een nep Angine de Poitrine opgedoken.
0: Ah ja.
1: Dus natuurlijk twee mensen die zich exact hetzelfde kleden. Want je weet natuurlijk niet wie er onder die pakken zit.
0: Ja.
1: En je kan, denk ik, misschien nog redelijk makkelijk faken met het album van Angine de Poitrine, dat je dan op die instrument aan het spelen bent. Ja. Misschien dat niet iedereen dat onmiddellijk ziet.
0: Er zijn
1: dus van die nep Angine de Poitrine aan het opduiken.
0: Ja.
1: Dus ja, ik weet niet hoe lang ze het nog gaan kunnen volhouden met zeggen dat wie ze niet zijn dan, bedoel ik.
0: Ja. Maar ik heb er ook al persiflages of zo op gezien. Of waarbij mensen inderdaad ook heel slecht geschminkt.

0: zo stippen op een kop en dan zo
1: maar dat is iets anders dat
0: heel haaks op een gitaar zijn aan het spelen.
1: Maar er zijn echt twee mensen die zich uitgeven voor hen.
0: Letterlijk
1: en ook
0: hen.
1: Echt een show spelen onder hun naam.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is wel minder natuurlijk.
0: Ik zou die toch graag eens live zien, maar ik vind het wel cool.
1: Ze komen naar Trix in oktober, maar ja, bon, daar nog binnen geraken is denk ik echt onmogelijk.
0: Ja, nee, dat zal een heel moeilijke worden.
1: Ja.
0: Ik was een beetje in de war vanmorgen toen ik de krant opensloeg. Dacht even van, hoe kan het nu? Het is 10 juni, woensdag, en Ruben van Gucht staat niet in de krant, maar toch wel.
1: Ah, ja,
0: dus
1: ja.
0: We kunnen opgelucht ademhalen. Dus, ja, Ruben van Gucht heeft een heel drukke zomer. WK voetbal, Tour de France, 50 DJ-sets, alsjeblieft, de geboorte van zijn dochter. Was even bijna vergeten, met Charlotte van Looy. Waar hij alles aan zal doen om te proberen erbij te zijn. Ja, ik ben natuurlijk een man, ik lees dat meteen, dat is, de kans is klein, eigenlijk. Ja, zelfs als je, ik zal er alles aan proberen doen om erbij te zijn. Maar ja, je voelt het al, hè? Dus ain't gonna happen. Maar goed, en nu komt het onheilspellende nieuws. Hij heeft ook een eigen single die hij uitbrengt. Dus,
1: pas op, wel met Buscemi.
0: Met Dirk Zwartenbroeks, klopt inderdaad. Met Buscemi. Dus, ja.
1: Ik vond het beste daaraan eigenlijk nog dat Karel Huijbrechts terug is opgerakeld.
0: Karel Huijbrechts, ja.
1: Om te reageren op Ruben van Gucht. Toen ik ben gescheiden, zegt hij, is daar nogthans geen letter over verschenen in de pers.
0: Onbegrijpelijk.
1: En ik was toch ook een blonde god.
0: Ja, zeker. Zeker, Karel. Het was lang geleden dat even, ja, het ging al even niet meer over jou. Het is waar. Maar inderdaad, het moet gezegd, Karel. Hij is ondertussen in de 70, Karel.
1: Ja, 74.
0: En zijn jongste kind is...
1: 15.
0: 15. Oké.
1: Okay. Mag, hè?
0: Zeker.
2: Willy.
1: En zijn oudste 51. Dat is een range, man.
0: Dat is speciaal. Maar kijk, dat mij perfect kunnen overkomen. Zeker wel. Maar gelukkig niet. Mooi. In Spiral Carpets, this is how it feels.
3: Husband don't know what he's done. Kids don't know what's wrong with mom.

0: Dat is goed, Jeroen. Dat orgeltje, jawel. In Spiral Carpets. Hoe lang is dat geleden? Ja, dat was even geleden. En met veel plezier. This is how it feels. De Weerwilly. Hallo Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoeveel wil je het weer geven vandaag? Scoren. Scoren op 10.
1: Geef nu zelf toe, je hebt gisteren nu het weer meegemaakt en ik had het een lichte buis gegeven. Dat klopte toch wel, hè?
0: Bah, ik weet niet, ik vind dat je soms hard bent voor het weer.
2: Het was wel wat...
1: Het was toch een drasje als hier aan...
2: Ja, maar dan wel ook veel zon.
0: Ja, het was zo, enfin, ik vind dat ook
2: het was
0: wel
2: een
0: mooie lucht. Ja,
2: ja,
0: mooie luchten opleveren. Dus even ja, een drasje, maar dat gaat werk zijn als ik zo een keer gewoon in de tuin kijk naar die gebroken aarde. Kan geen kwaad, denk ik. En dan, hop, de zon die even uitbreekt. Maar ik heb ook liever niet voortdurend regen op mijn kop, hè, Frank. Dat is waar.
1: Ja, nee, ik snap het wel. Ik vind
0: jou hard. Ik vind jou hard voor het weer.
1: Ja? Oké. Ja, weet je, we krijgen ongeveer hetzelfde weer vandaag. Hè. Dus ik zal iets milder zijn. Ik geef er een 5 op 10 op. Zo net erdoor.
0: Echt zo. Ja.
1: Dat zijn zo van die punten. Als je dat aan de universiteit hebt. Ik weet niet in hoeverre de hogeschool dat ook heeft. Ja. Maar dat is zo van, ja, als je dan toch nog 3 buizen hebt, ja, dan moet je dat vak nog meepakken.
0: Ja, ik snap het.
1: Zoiets van dat soort.
0: Ja. Beetje vergelijkbaar met gisteren, met andere woorden dan, toch?
1: Ja, inderdaad. Ja, op dit moment eigenlijk nog op de meeste plaatsen droog. Hier en daar toch al een enkele bui. Ergens rond het Kortrijkse bijvoorbeeld is een bui gesignaleerd en anderzijds in het zuidelijke deel van de Ardennen ook. Elders is het droog dus nog met hier en daar zelfs zonneschijn, maar dus naarmate de dag vordert, gaan er meer buien ontstaan en gaan ze zich verspreiden over heel het land. En zeker na de middag kunnen een paar felle buien zijn. Hè. Eventueel dus opnieuw met onweer. Zoals gezegd, dus net als gisteren, tussendoor zeker ook brede opklaringen. Heel wisselend weer krijgen we dus. En warm wordt het niet. Hè. 17, ja, misschien op een enkele plek als de zon wat meer schijnt, krijg je een 18 graden. Maar wat je bijvoorbeeld wel hebt, en dat was gisteren ook, dat had ik eens bekeken, dat is, het kan dan 17 graden worden, het zonnetje is er. Dan denk je van, maar valt eigenlijk nog best mee. Ja. En dan passeert zo'n bui en dan keldert die temperatuur naar 11 graden. Dat is het scenario. Dat we dus ook vandaag gaan krijgen. Hè. Maar nou, oké, de zon komt er alweer door en dan is het weer snel 16 graden. Maar je gaat echt zo dat wisselend weertype hebben vandaag.
0: Ja, dus ik snap wel op de schaal van Dubocage, zoals Stijn je voortelt, 5 op 10 voor vandaag. Maar gaat het voorzichtig de goede richting uit, zo, dat je ons toch beloofd gisteren al?
1: Ja, heel voorzichtig dan, want de komende dagen is het nog geen vetten. Hè. Morgen bijvoorbeeld is het zo dat we wel opnieuw droog gaan starten met wat zon. In de loop van de dag eventueel een paar plaatselijke buitjes, niet meer zo intens. En dat komt eigenlijk omdat alles wat gaat stabiliseren, omdat een regenzone eraan komt. Dat is een beetje klassiek. Dus na de middag bijvoorbeeld gaat de bewolking dan gaan toenemen. En uiteindelijk, ja, in de loop van de namiddag begint het lichtjes te regenen. Eerst aan de kust, later in de namiddag ook is het centrum aan de beurt en dan tegen de avond ook het. Dus dan wordt het toch wat nat opnieuw bij 17 graden. Vrijdag is dan grijs, af en toe wat gemiezer, wat lichte regen, zon, die gaat dat toch wel moeilijk hebben. Het is wel een warm front dat over het land trekt, dus het wordt iets zachter, graad of 9-10. Het weekend dan wordt beter.
0: Dan ga je naar Graspop? Dit jaar.
2: Maar dat is pas volgend weekend.
0: Als volgend weekend pas. Ja, ja, ja. Oh, sorry, dan vergis ik me.
1: Ik ga niet naar Graspop.
0: Patricia vroeger nu al naar de vooruitzichten van Graspop. Dat is op lange termijn. Ja. Dat gaan we volgende week bespreken.
1: Nee. Ja, het is dat. Nee, dus maar het weekend zelf ziet er redelijk goed uit. In die zin dat we zaterdag in de loop van de dag toch meer en meer zon mogen verwachten. Misschien een enkel buitje in de ochtend dat wel. En zondag hebben we dan een beetje een mix van zon en stapelwolken. Het zal toch droog moeten blijven. En de temperaturen doen het goed. Zijn eigenlijk aangename temperatuur van 22 graden. Zowel zaterdag.
0: Dat is zalig, dat is zalig. Ja. Frank, dan gaan we nu toch niet...
1: maar daar doe ik niet moeilijk over. Geef ik een mooie 8 of zo. Toch
0: een
1: wel,
0: mooie 8. Allee, kijk. Ja. Zeer goed. Oké. Dankjewel, Frank.
2: We doorstaan vandaag en we kijken uit naar het weekend. Dat is de conclusie van de dag. Dankjewel, Frank.
0: Wel vaker de procedure. Frank, tot morgen. Hè.
2: Dag.
0: Dag.
2: De Weerwilly.

0: Motion sickness beter van Queens of the Stone Age. We gaan dadelijk een indie rock koningin vieren die jarig is. Deel van een eigen tweeling ook. Ja.
1: Die toch allebei jarig?
0: Sorry?
1: Kan toch niet één iemand...
0: Nee, we gaan ze allebei vieren voor alle duiken. Maar toch eentje nog net iets meer.
1: Dat was niet mijn plan.
0: Ja, ik vind van wel. We kunnen nog niet in detail treden, maar de ene... heeft nu toch wel iets meer verdiensten in de eeuwigheid, in de geschiedenis van de muziek. Kunt ze gauw door elkaar slaan, want ons aller Luc Jansen heeft ooit de fout gemaakt om geheel per ongeluk de verkeerde zus te kussen. En toen was een muilpeer Luc Jansen zijn deel. Maar meer daarover zometeen.
2: De ketelaren voor de Bruyne!
3: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising!
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Goal, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
4: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
3: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
5: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1+1 gratis.
6: Hoho, dat is lekker scoren.
5: Dat is de ja van Jumbo.
7: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
9: Thomas en Sien.

0: Queen. Het is 8:30.
1: Als ik me niet vergis, was dat de laagste nieuwkomer, Fountains of Wayne. Maar dus wel een nieuwkomer in de Willy Album 500.
0: Ah, okay.
1: Dat album stond op 500. Ik denk dat we daarmee onze lijst hebben geopend.
0: Zou heel goed kunnen.
1: Ja, laagste nieuwkomer klinkt zo negatief. Het
0: nee,
1: was
0: maar goed,
1: een
0: dus
1: nieuwkomer.
0: Ik vond het heel fijn dat hij net in de lijst is terechtgekomen.
1: Ja, terecht
0: ook, denk ik. Roel had dat album, enfin die cd op single, heeft dat uitgeleend aan zijn toenmalig lief. Maar dan, ja, het is samen met het lief verdwenen.
1: Oh.
0: Teenage toppertje, zeker wel. Over teenage toppertjes gesproken, kunnen we ons alsjeblieft focussen op de jarige van de dag. Wie verjaart er op 10 juni?
1: Ja, jij wil het per se hebben over Kim Deal alleen.
0: Maar ik wil het gerust ook over Kelly Deal hebben, want het is een prachtige tweeling.
1: Als je een identieke tweeling bent, is het toch ook moeilijk om je verjaardag alleen te vieren?
0: Nee. Ja, maar ik vind alleen dat in de verhouding Kim en Kelly Deal... Het zwaargewicht is Kim Deal. En dan heb ik het niet over haar body mass index, maar over haar creatieve kwaliteiten. Kelly Deal was leuk om erbij te hebben, maar er werd ook gewoon door Kim Deal gewaarschuwd van zodra Kelly Deal zijn haar viool vastpakte, werd dat ook duidelijk gemaakt. I'm afraid Kelly's gonna play the violin now. Dat is voor iedereen ook het moment om, dan kunnen we even een pintje halen en zijn we zo weer terug.
1: Het is wel erg voor die viool ook, ja.
0: Ja, die viool was heel erg, maar ja, Kelly had het zelf wat gezocht.
1: Ja.
0: Enfin,
1: ze worden dus beiden 65 vandaag.
0: Ja.
1: Want dat is zoals je een
0: tweeling
1: bent. Maar effectief, met de Breeders, daar zijn ze het bekendste mee geworden. Natuurlijk. Ja. Kim Deal ook met Pixies.
0: Natuurlijk, haar gouden stem bij de Pixies.
1: In 2024 bracht ze pas voor het eerst een soloalbum uit. Dus dan was ze toch ook al boven de 60. Nobody Loves You More heet dat album van Kim Deal. 2025 ging ze daarmee op tournee. En ik vind dat ze dat heel, heel, heel chic heeft aangepakt. Het is echt een heel mooi soloalbum geworden en totaal niet evident.
0: Ja.
1: Dus echt kudos voor Kim Deal. Kelly is vooral nog actief als gitariste van The Breeders.
0: Violiste ook, kan ik u wel melden. Ja, inderdaad.
1: Alhoewel de Breeders dan toch op redelijk laag pitje staan. Ze speelt ook mee als tourmuzikante bij Proto Martyr.
0: Ja. Die is sindsdien een onbekende vlucht ook hebben genomen natuurlijk. Hoe was de naam ook weer?
1: Proto Martyr.
0: Martyr.
1: Ja. Okay, maar ze is ook heel goed in het textiel bewerken, in het handwerk.
0: En ze kan een aardige Bernese saus draaien op een goede dag.
1: Maar pas
0: mooi.
1: Op.
0: Terug naar Kim.
1: Sorry.
0: Ja.
1: Kelly heeft ooit in een interview wel een quote gegeven waaruit je effectief verstaat van Kim is het grote brein achter alles en ik haak me daaraan vast.
0: Ja.
1: Dit is wat ze daarover zegt over Kelly.
2: She writes really well. I mean, her songs are amazing, you know, and I'm actually a fan of them. And then maybe there's this weird thing where I feel like I'm the puppeteer and she's my puppet. And if I'm in her band, then I basically control it. It's basically my band.
1: If I'm in her band, then I basically control it because she's my puppet.
0: Ja.
1: Ik snap dat je dat als zus zegt. En dat je als zus ook aanvoelt van haar carrière is misschien iets vlotter aan het gaan dan de mijne. Ik ga me er gewoon aan vasthangen.
0: Ja, en dat is ook schattig. Daar zijn tweelingzussen voor.
1: Is zo.
0: En net ook tweelingbroers en broers en zussen. Dus dat maakt het ook heel schoon. Dat is waar.
1: We zullen vieren met Breeders en Cannonball. Kim en Kelly Deal, maar dan vooral Kim, wordt 65.
0: Ja.
1: Nee, Kelly ook, hè. Wordt even 65 als...
0: Jawel.
1: Als Kim.
0: En dan nu afronden. Cannonball.

0: Kim en Kelly zijn jarig, hoera. Ze worden allebei 65. Dat is normaal, want het is een tweeling. Zo gaat dat dan met tweelingen. Breeders en Cannonball. We mogen ook niet vergeten dat ze toch ook... Samen met Pixies altijd zo dat zalfje was voor de venijnige stem van Frank Black. Dat was ook een heel mooi combo natuurlijk. Hulde aan de zusjes Deal. Dat in elk geval wel.
1: Zometeen Freek Brakeman met het goede nieuws van de dag. Het gaat over zijn favoriete hobby.
0: Is dat?
1: Ik weet al waar hij het over gaat hebben. Okay. Dus dan weet je al een beetje wat je mag verwachten.
0: Wauw, spannend.
2: Ja. Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat Live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
3: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
7: Amai.
6: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
7: Handig.
8: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
5: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
9: Volkswagen. Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
10: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Thomas en Sien.

0: uit een fantastisch album ook, met een prachtige hoes. Patti Smith en Because the Night.
1: De Goed Nieuws Willy.
0: Freek Braakman. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Oh, maar ik hoorde lach al in jouw stem. Ja, ja. Zo ongelooflijk. Ja, heb voorpret.
2: Echt, Thomas, ik heb een nieuwe held. Okay. Echt waar. Hij heet Jeffrey Wall. Het is een Canadees. En het is een piloot. Hij vliegt voor Air Canada.
3: Ja. Daarmee dat je lacht natuurlijk. Ja.
2: Voilà. 17 jaar gevlogen. Sinds vorig jaar is hij toch met pensioen. Piloten kunnen soms wel vroeger stoppen. Wat. En hij heeft al die jaren gevlogen met grote Boeings. Ik ga zeggen de 767, de 777 en de Dreamliner, maar daar weet jij niks meer.
0: Ja, dat is bij mij hetzelfde als een Corsa.
2: Dat is exact hetzelfde. Maar laat ons zeggen dat dat echt de hypermoderne grote toestellen zijn.
0: Ah ja, het was zo niet voor de kleine vliegerkust. Het was echt de dikke kerels.
2: Nee. Binnenland en buitenland gevlogen. Internationaal 900 vluchten. Dat is niet niks voor een piloot. En het begon als co-piloot, maar ook jaren captain geweest. Ja. En met de glimlach altijd strak in het pak, altijd in orde. Wat blijkt nu? Jeffrey Wall, mijn nieuwe held, die is gearresteerd, Thomas. Okay. Want Jeffrey Wall die had geen diploma.
0: Nee.
3: Wat?
0: Ja, die zijn er al die jaren mee weggeraakt. Hij had totaal geen opleiding.
2: Voilà, exact. Maar ik moet nuanceren. Hij had wel een basisvliegbrevet. Zoals wel meer mensen. Ik heb dat bijvoorbeeld ook. Ja.
0: Maar het zal vergelijkbaar zijn met jij die nu vanaf nu in de grootste high-tech Boeings kruipt en doet alsof er niks aan de hand is.
2: Eigenlijk bijna wel. Het zou ook vergelijkbaar zijn met pakweg een huisarts. Hè, die wel een unief gedaan heeft, een huisarts is. Ja. Maar die dan toch hersenoperatie. Is het een beetje. Voilà, hulde aan Jeffrey Wall, denk ik.
0: Ja, zeer mooi, maar...
3: Ik heb zoveel praktische vragen, maar dat leidt ons misschien te ver, want vooral, wat is het goede nieuws?
2: Het goede nieuws, eerst en vooral lijkt mij evident dat het nooit is misgegaan.
0: Inderdaad. Ja.
2: Het is werkelijk nooit misgegaan, maar ik vind dat ook meteen goed nieuws. Het is de tijd van het jaar voor alle scholieren en studenten die nu zwetend boven hun boeken zitten, bloedend uit hun ogen van al die cursussen te verwerken. Ja. Als het straks echt niks wordt, hè, want voor een aantal zal dat uiteindelijk zo zijn, voor een aantal gaat het niet lukken. Ja. Het is niet wat er op het papiertje staat of niet staat, het is uiteindelijk toch maar wat je ermee doet.
0: Pik de vliegtuig. Opstijgen maar. Ja. En dan zien we wel weer, Freek. Ja.
2: Voilà.
0: Fantastisch.
2: Weet je, ik ben ook nooit naar de nieuwsankerschool geweest of zo. Hè?
0: Nee, maar dus dat is er wel aan te merken ook, hè, Freek. Maar dat zou ons nu wat te ver leiden. Dank je wel en heel graag tot morgen. Hè.
2: Heel graag tot morgen.
0: Bye-bye.
1: De Goed Nieuws Willy.

0: Hoe zijn ze daar dan achter gekomen? Dat die piloot nu ineens na 17 jaar dan toch geen brevet had. Ik heb nog zoveel praktische vragen.
1: Maar we kunnen hem terugbellen, hè, Sien. Want je vraagt dat nu aan mij en ik weet dat dus ook niet natuurlijk. Ja.
0: Nee.
1: Ja. We kunnen hem terugbellen.
0: Echt. Ja. Heel veel losse eindjes.
1: Ja, ik snap het.

0: van Pulp. 7:07. Ik zal vast zien ook trouwens dat het verhaal van onze goed nieuws Willy Freek nog heel veel vragen oproept. Het waanzinnige verhaal van de piloot Jeffrey Wall, die jarenlang met de meest gigantische, gesofisticeerde Boeings de hele planeet heeft afgevlogen om dan toch op een bepaald moment zijn ontslag te krijgen. Dat is wel gebeurd, ja, hè? Dat is gebeurd, want hij ontbrak iets, namelijk een opleiding.
1: Hij had wel een opleiding gehad, zoals Freek zei, maar niet de correcte om met die Boeings te vliegen. Maar hoe is het zo lang onder de radar gebleven? Ik zal even de puntjes op de i zetten. Ja. Dus Geoffrey volgde wel elke 6 maanden een herhalingsopleiding om met die Boeing te mogen blijven vliegen. En daar was hij dan wel telkens door. Dus hij kon het wel. Ja. Maar dan kreeg Air Canada op een bepaald moment een externe politiecontrole. Gewoon als bedrijf werden ze gecontroleerd. En toen hebben ze gemerkt dat die Geoffrey dus niet de correcte
0: papieren had. Je hebt je diploma om mee te vliegen. En dan hebben ze hem ontslag gegeven.
1: Ja.
0: Maar dat was hij al best tegen de pensioenleeftijd aan.
1: Denk 59.
0: Oké. Ja. Ja, dat is inderdaad een mooi moment.
1: En toch 17 jaar mooi kunnen vliegen.
0: Schitterend verhaal.

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
0: Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music Matters. Willy.
0: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen. In Brussel is een man bevrijd die vast zat in de poort van een metrostation. Volgens de brandweer is hij naar het ziekenhuis gebracht, maar is zijn toestand niet kritiek. Het gebeurt wel vaker dat er iemand klem komt te zitten in zo'n rolluik van een metrostation. Vorig jaar is daarbij zelfs een dode gevallen. De rolluiken gaan om 16:30 automatisch open. 4 Limburgse politiezones testen een app tegen phishing. Daarmee gaat je aangifte automatisch, waardoor de politie sneller kan ingrijpen. En de kans is ook groter dat je gestolen geld terugkrijgt. Dat zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
6: Dat alle info die noodzakelijk is om het onderzoek te voeren, onmiddellijk gedeeld wordt met de banken, maar ook met het parket, waarna ze onmiddellijk beelden kunnen stockeren van bijvoorbeeld phishing aan een bankautomaat. Maar ze kunnen ook verdachte websites blokkeren. Zij kunnen gegevens opvragen bij de bank om snel de criminelen te traceren.
5: De app legt ook automatisch een link met andere dossiers. Burgerpanel Bankforum pleit intussen voor een fonds met geld van de banken om fraudeslachtoffers sneller te vergoeden. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, zijn gisteravond auto's en huizen in brand gestoken bij een anti-immigratieprotest. Inwoners staken ook een bus en vuilnisbakken in brand en gooiden met molotovcocktails. Het is een reactie op een steekpartij in Belfast eergisteren door een vluchteling. Het slachtoffer raakte daarbij zwaar gewond en de dader verschijnt straks voor de rechter. De politie en de Britse premier Starmer roepen op tot kalmte. En tennislegende Serena Williams heeft een geslaagde comeback gemaakt in het dubbeltoernooi van Queens in Londen. Samen met de Canadese Mboko klopte ze een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo in 2 sets, 7-6 en 6-2. Serena Williams is 44 en keerde na 4 jaar terug. Ze won in haar carrière 23 Grand Slam titels. Eerst nog droog, later meer wolken en buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 18 graden. Ook morgen regen en 17 graden. Vrijdag grijs en soms regen bij 19 graden.
2: Music Matters.
7: Hallo daar, goedemorgen, hartelijk welkom.
0: Thomas en Sien.
8: Ik voel me goed, want ik ben voor 1 keer eens mee wat onze zapper Elmo straks gaat bespreken. Ik heb het al gehoord.
7: Ja.
8: Je hoort wat ik zeg, hè?
7: Ja, ja, ja, het is een fantastische podcast. Waarover dadelijk alle details natuurlijk.

0: Rockin' in the Free World van Neil Young. Goedemorgen. We hebben nog een uurtje samen, gaan we uiteraard alles uithalen, spreekt voor zich. Hartelijk welkom, het is woensdag 10 juni.
1: En
0: is er nog nieuws?
1: Ja, zeker. Ik ben al geconditioneerd dat jij die vraag stelt.
0: Nou, dus ja. Is er nog nieuws?
1: En dan zeg ik ja, meestal nu ook. Er is opnieuw commotie ontstaan over iets dat eigenlijk al meer dan een jaar er is. Het gaat over een duvelautomaat.
0: Oh, dus een drankautomaat gevuld met het bekende biermerk.
1: Duvel, inderdaad. Ja. Dat duvelautomaat staat in de Onze Lieve Vrouw van Gratiekerk in Antwerpen. Ja. Dat is een kerk die...
0: In die kerk staat die duvelautomaat.
1: Ja, maar wacht. Dat is een kerk die een tijdje geleden ontwijd is.
0: Ah ja, oké.
1: Dus dan kwam dat gebouw te koop te staan.
0: Ja.
1: En wie heeft dat gekocht? Theater Elkerliek. Dat is die kerk die naast dat... Weet je waar dat is, dat theater in Antwerpen?
0: Ik weet niet exact zijn.
1: Zo, nee. Ja, aan... Hoe heet dat daar? De Leien?
0: Ik weet niet hoe heet dat. Het is niet exact zijn, dus you're on your own.
1: Centrum Antwerpen.
0: Ja, Centrum Antwerpen.
1: En daarnaast is dus een kerk. Zij hebben die kerk overgekocht om dan als foyer te kunnen gebruiken.
0: Ja.
1: En ze hadden het idee om in een biechtstoel zo'n duvelautomaat te steken.
0: Wat een grappig idee, hè?
1: Het is echt heel mooi visueel gedaan, vind ik. Maar nu komt er toch wel steeds opnieuw zo wat commentaar op van, is dat nu de manier om te gaan met religie.
0: Oh, jongens, maar het is een ontwijde kerk. Het gaat trouwens de duvel 666 erin gestoken om het echt helemaal pittig te maken.
1: Exact dat.
0: Inderdaad.
1: Het is effectief een ontwijde kerk. Ja. De tegenreacties zijn dan ook wel... Ja, als je daar dan met kinderen komt, want dat is een theaterzaal waar je ook met kinderen kan komen.
0: Ja.
1: Ja, dan kan je toch ook beginnen praten van wat is een biechtstoel en hoe was dat vroeger en zo. Ik vind eigenlijk nog wel echt een leuk idee.
0: Op zich zeer interessant. Dit was een kerk, maar die is nu ontwijd.
1: Ja.
0: Want anders zou je er helemaal geen automaat mogen zetten met biertjes in. En ja, dat is toch gewoon... En dus mensen zijn
1: anders zou er niemand meer komen in die kerk. Hè?
0: Het hart van in dat...
1: Dat dat dan in die biechtstoel staat.
0: Dat,
1: ik vind het tof gedaan.
0: Maar ja, tuurlijk. Ja. Ja. Ik denk dat we het er dan
1: los van het feit dat duvel 666 echt niet zo lekker is. Vind ik. Maar dat leidt ons te ver.
0: Ik ben natuurlijk een bierkenner ook. Hè.
1: Ja, inderdaad. Dat zeggen mensen wel eens over mij. Sien. En dan...
0: Sien, zal ik het biertje nemen? Want je bent nogal een kenner, geloof ik. En ondertussen, ik heb er net één slok van genomen en ik ga even gaan liggen, maar ben zo zat als de naad. Willy. En dat is goed, hè.
1: Dus
0: want
1: echt...
0: als je drinkt, liefst met mate.
1: Nee, zo verdreven, hè. Gisteren nog één slokje wijn gedronken.
0: Ik zie het. Ze is nog zat.

0: Roel, laat het toch maar even weten dat hij de duvel 6,66% is dat dan, de 666, helemaal prima vindt. Maar de, ja, je drinkt duvel, maar de marinade van de hersenpan komt maar na 7 stuks op de Heerli, de Peerli niveau.
1: Wat?
0: Ja, ik weet niet, 7, volgens mij heeft hij er al 8 op vandaag.
1: Jij ook.
0: Maar, ja, maar het staat er ook gewoon. Hè. Heerli, de Peerli staat er, werkelijk. Okay. 7 stuks.
1: Ja.
0: Dan, stel je voor dat jij dat doet zien.
1: Ik ben dood.
0: Jij holt gewoon naakt naar de, ik weet niet, naar de Evenaar of zo.
1: Ik ben er niet meer.
0: Moeten we eens proberen.
2: Maar goed, het is vandaag. Sapper.
0: Goedemorgen, Elmo.
3: Goedemorgen.
0: Hallo.
1: Hoeveel duvels kan jij op, Elmo?
3: Ik drink dat wel heel graag, maar ja? Ik ben echt een duveldrink. Dat is mijn lievelingsbier zelfs.
0: Amai. Ja.
1: Maar niet de 666, hè?
3: Wel, nee, de 666. Ik heb dat wel zo een tijd een kans gegeven, maar eigenlijk, ja.
0: Ja. Het is toch niet hetzelfde, denk je dan?
3: Ja. Nee. Okay. Nee, dat is echt niet hetzelfde. Ja. En het ook gewoon de gewone duvel. Maar ja, ik denk, meer dan 3 moet ik er niet drinken. Hè.
1: Oh.
0: Maar ja, een duvel, 3 duvels, jongen, dat is al stevig. Hè. Maar goed, het leidt ons weer te ver natuurlijk.
1: Elmo, het is de week van de nieuwe podcasts. Want Thomas en Roos hebben maandag hun podcast Viva 50 gelanceerd. Maar er is toch een andere podcast ook uitgekomen. En daar wil jij het over hebben.
3: Ja, inderdaad. Eigenlijk moest ik, naar aanleiding van mijn luistertip deze week, ook wel denken aan de gezegende leeftijd dat Thomas net heeft bereikt.
0: Ja.
3: Want ik weet eigenlijk niet, een persoonlijke vraag, maar zit uw midlife-crisis eigenlijk al achter de rug?
0: Ik mag hopen dat ik die gehad heb, dat we daar nu wel voorbij zijn. Ik heb niet het gevoel dat er nog iets... Of het kan nog, ik weet het niet.
1: Fiskepark was toch redelijk midlife-crisis?
0: Inderdaad. Ik denk dat ik heb hem vroeg gehad. Ja. Ik heb hem echt begin mijn 40 gehad en dan echt way down the drain gegaan. Dus ik heb wel het vermoeden dat ik er voorbij ben, Elmo. Ja.
3: Ah, oké, want het is op de podcastkanalen staat nu de podcast De Weg van Novak over de fietstocht van 3 mannen door Afrika die volgens mijn eigen diagnose weliswaar wel echt een midlife-crisis doormaakten en daar gewoon een podcast van hebben gemaakt.
0: Je hebt het over onder andere Titus de Voogd. Klopt toch,
3: ja? Titus de Voogd, ja. Radiomaker Jeroen Francis ook en auteur Tom Izewijn. Die hebben De Weg van Novak gemaakt.
4: Lastige dag vandaag.
5: Het is ook bergop.
3: Het is ook lastig.
6: Dit zijn Tom, Jeroen en ik, Titus, op de fiets ergens diep in Namibië. Aan het afzien in de verzengende hitte van de Kalahari.
3: Weinig vitamine. Nooit een keer zo'n ontspannende dag.
5: Dit is een Novak feeling.
6: Alles begon bij één man. Een Poolse wereldreiziger met de naam Kazimierz Novak. De eerste man die per fiets Afrika wou doorkruisen. De fascinatie voor Novak bracht ons drieën samen. En we verdiepten ons in zijn reis.
0: Dat is de premisse.
3: Je zou dan denken, we maken een podcast waarin dat we zo heel dat verhaal kaderen of zo. Maar er is dus eigenlijk iets gebeurd. Hè. Die Kazimierz Novak, dat was eigenlijk een avonturier, maar ook een journalist. Die eigenlijk zijn hele wereldreis bijhield en daarover schreef in kranten in Polen om eigenlijk zijn gezin te kunnen onderhouden. Die mens is in 1931 op de fiets gestapt in zijn thuisstad Poznan. En met eigenlijk als doel van ik fiets naar het zuidelijkste punt van Afrika en terug. Dat was een traject van om en bij de 40.000 kilometer waar dat hij 5 jaar over heeft gedaan.
0: Ja, wow.
3: Maar ondanks eigenlijk die heldendaad zat hij toch nog altijd met een wrang gevoel toen het hem terug thuis was. Want in Namibië sneuvelde hij zijn fietsframe. En in die tijd, bij gebrek aan materiaal en hulp, was hij eigenlijk genoodzaakt om zijn tocht verder te zetten te paard, tot in Angola. Maar dat wil dus wel zeggen dat hij 2200 kilometer te paard heeft gedaan en niet heeft kunnen fietsen.
0: Ja.
3: En wat denkt dan de gemiddelde mens? Als oude gaan we die fietstocht gewoon doen in zijn plaatsen. Dus eigenlijk bijna 100 jaar later proberen Titus de Voogd, Jeroen Francis en Tom Izewijn die gapende wonden te naaien door dus echt als eerbetoon dat stukje van Novaks wereldreis te fietsen. En daar hebben ze dus een podcast over gemaakt.
0: Schitterend idee, hè?
1: Ik heb gisteren ook de eerste aflevering geluisterd en ik vind het heel tof gedaan. Ik vind dat heel leuk dat je zo echt een heel klein, op zich groot, maar nog steeds heel klein verhaal neemt en daar dan gewoon helemaal diep induikt. Het is goed gedaan, hè?
3: Ah, wel, ik heb hen ook alle drie gesproken en blijkbaar, want het is echt wel, als je dat hoort, van een mens dat in de jaren 30 40.000 kilometer heeft gefietst, je zou denken dat die wel echt in zijn eigen land een held is, maar blijkbaar dreigde die persoon, die Novak, echt in de vergeteldheid te geraken. En ja, deze podcast onder meer is wel een manier om die terug op zijn piedestal te zetten.
0: Het
3: is eigenlijk ook een beetje vertrokken vanuit Alleen door Afrika, wat een boek is dat Tom Izewijn, dus een van de drie mensen die gaat fietsen, heeft geschreven over Casimir Novak. En het leuke aan de podcast vind ik zelf is, ja, als je denkt van mensen die reizen, en er zit dan natuurlijk ook wel een bekende persoon bij, ja, dan denk je al snel aan de expeditie en aan de rugzak, eigenlijk al die programma's waarin dat er sprake is van emotionele uitmelkerij. Ja. En dat is hier eigenlijk helemaal niet het geval. Je komt eigenlijk heel weinig te weten over het trio zelf. Maar het gaat echt vooral over die Novak, wat was die zijn drijfveer. En ook vooral de mensen die ze daar tegenkomen in zowel Namibië als Angola. Je krijgt echt wel een inkijk van hoe leven die mensen daar en hoe kijken zij naar de westerse wereld en zo. Dus het is echt een heel schone podcast die aan elkaar hangt met zo echt hele kleine, mooie menselijke verhalen.
0: Schoon, en de mensen daar, zijn ze nog op de hoogte van wat die Novak destijds gedaan heeft? Is dat een verhaal dat daar nog leeft?
3: Dat niet per se. En ze vinden ook allemaal heel absurd wat dat die drie witte mensen daar op hun fiets gaan doen. Want ze waren ook wel echt alleen. En dat vind ik ook wel vind ik persoonlijk een hele belangrijke als luisteraar, dat je wel weet, er rijdt niet iemand met een jeep en achterna of zo.
0: Nee, dus geen productie hadden, mee of zo. Pech is pech en trek je plan.
1: Dat gewoon hun tentjes bij, hè. Ja.
0: Of,
3: gewoon hun tentjes, ja. En in de eerste aflevering hoorde al van, zo kamperen en zo in de woestijn of gewoon in Namibië en Angola te koer, is niet altijd even evident.
0: Ik ben heel benieuwd.
3: Het heeft ook wel een spannende factor.
1: Ja. Ik denk dat er nu 2 afleveringen te beluisteren zijn, als ik me niet vergis, en er komen er nog aan, hè.
3: Ja, en elke vrijdag of zaterdag komt er een nieuwe aflevering. En er zijn 8 afleveringen in totaal en ze zijn allemaal gratis te beluisteren op de gekende podcastkanalen.
1: Yes. Schitterende tip. Podcast Weg van Novak, onder andere met Titus de Voogd. Dankjewel, Elmo, en tot volgende week.
3: Tot volgende week.
0: Dag, Elmo. Dank je.
2: De Zapper.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Bent van Looy.
2: Ik worstelde veel meer met hoe ik eruit zag op mijn 30ste dan nu.
0: Over haar dat verdwijnt op je hoofd.
2: Ik moet mij altijd niet schelen.
0: En weer opduikt op de gekste plekken.
2: Ik begin misschien eindelijk twee baardharen te krijgen, dus voor mij is dat ongelooflijk nieuws.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app, of kijk op VTM Go. Willy.
3: Hey, ik ben Dave van Pringentik, Houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
4: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching. Yes!
3: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
4: Daar drinken we eentje op.
3: En nog verantwoord ook. Ching!
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile. Krevel.
7: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel. Leef beter.
8: Carglass herstelt. Carglass vervangt.
9: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1,199 op lendl.be.
12: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
13: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
0: Thomas en Sien.

0: De grote Paul Weller hier met de Jam en de Eton Rifles. Bijna 9:30.
1: Afgelopen weekend was er het Primavera Festival in Barcelona. Voor het eerst ooit zijn daar door het slechte weer heel veel, heel veel concerten afgelast. Maar The Cure heeft wel kunnen optreden.
0: En
1: die hebben daar toch wel ook iets heel bijzonders gedaan. Daar heb ik het zo meteen over, onder andere in het muzieknieuws.

0: 15 Floors van Balthazar.
1: Dit is het muzieknieuws
0: van woensdag 10 juni met Sien.
2: Motorhead heeft voor de 7e keer een Lemmy Forever ceremonie aangekondigd op het Download Festival. Dat is een festival in de UK. Dat is op zich al zeer bijzonder natuurlijk. Maar vooral, ze hebben beloofd, of toch de leden van Motorhead hier nog zijn, hebben beloofd om een deeltje van zijn as, dat nu in Hollywood staat, om dat ook over te brengen naar Manchester. Omdat Manchester toch ook een hele bijzondere plek is waar Lemmy natuurlijk veel vertoefde en waar de fans ook heel vaak nog denken aan Lemmy. En het is niet voor alle fans haalbaar om ooit die reis naar Hollywood te maken.
0: Dus
2: komt er een deeltje van zijn as nu ook in Manchester te staan. En waarin? Wel in een klassiek gokautomaat. Want blijkbaar was dat iets dat hij ook overal meenam op tournee.
0: Een gokautomaat. Maar zo'n one-arm bandit gokautomaat.
2: Een klassiek gokautomaat. Ik weet niet, ik ken niks van gokken, maar misschien is het zoiets wel. Okay. Maar wel mooi dat je nu als fan van Lemmy dan ook naar Manchester kan.

Softcell heeft hun allerlaatste album ooit aangekondigd. Dansteria heet dat album. Het is natuurlijk vooral een eerbetoon aan de onlangs overleden Dave Ball van Softcell. En ze noemen het een liefdesbrief aan het New York van de begin jaren 80. Zo gaat het album klinken. Er is al één single gelost. En die klinkt, ja, heel Dansteria. Ik kan het niet anders zeggen. We gaan eens luisteren.

0: Hoe zou jij het tegenovergestelde van een writer's block noemen?
1: Een wilde fluxus aan inspiratie.
0: Ja, dat is wat Robert Smith overkomt, denk ik, al jarenlang. Wow. Want hij zegt nu dat alweer een volgend album van The Cure klaar ligt.
1: Amai.
0: En er is ook nog een apart album in de maak dat eerder poppy en vrolijk is.
1: Okay.
0: Want wat er nu eerst komt, is eerder vrij
1: nog
0: duister.
1: Nog een donkere plaat. Nee, en de vorige heel mooy, maar ook van de nodige te donker.
0: Die
1: toch,
0: Songs of a Lost World.
1: Ja, schitterende plaat. Maar nu in ieder geval voor de lachenbekjes ook. Hè.
0: Maar hij zegt zelfs, er zijn twee albums af die eerder duister zijn. En dan het derde is eerder poppy en licht.
1: Dat is wel straf, want dus het heeft heel lang geduurd voordat er iets nieuws kwam en nu komt het in wilde groepen.
0: Ja, het is dat.
1: Heel fijn.
0: Precies alsof er een kraan is opengezet die niet open is. Hij heeft natuurlijk vorig weekend opgetreden met The Cure op het Primavera Festival. Wie stond daar ook? Olivia Rodrigo.
1: Ja.
0: En op een bepaald moment roept die Olivia Robert Smith erbij om samen een nummer te zingen en dat klonk zo.
1: Maar zo?

0: goed, hè?
1: Klinkt heel goed.
0: Ja, heel tof, heel tof, heel tof.
1: En Robert Smith zegt wel, ja, het feit dat ik nu soms met Olivia Rodrigo samen zing heeft niks te maken met dat er ook een poppier en lichter album aankomt. Staat los van elkaar, maar goed, ik denk een slimme marketingzet komt nooit alleen, toch?
0: Ja, ja. Zo kan niets mis mee.
1: Over dat nieuwe album dat er aankomt trouwens, hij zegt wel nog, het is nog somberder dan Songs of a Lost World.
0: Okay.
1: Dus daar moeten we dan eerst nog door en dan komt het poppier.
0: De dieperik in. Ja. Nu, Walter stuurt ondertussen door, ik weet niet of hij daar zelf bootleggewijs werk van gemaakt heeft, maar The Cure op Primavera staat blijkbaar integraal op YouTube. Strafconcertje. Dus, voor de liefhebbers kan je eens gaan loeren. Dankjewel voor het muzieknieuws.

0: champagne van Portland. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.
1: We hebben een laatste plaat nodig. Deze week zoeken we het in het thema Viva 50. Naar aanleiding van de podcast die maandag is gelanceerd voor de 50ste verjaardag van Thomas en die van Roos van Akker die er nog aankomt. Wat associeer jij met Viva 50? Met 50 worden, met 50 zijn. Het kan van alles zijn. The Age of the Understatement kwam al binnen als laatste plaat, maar die hebben we vandaag al gedraaid.
0: Ja, helaas. Wel goede
1: tip.
0: Ja, het is in die richting dat we het zoeken, helemaal.
1: Maar wat associeer jij met 50 worden, met verjaren, met die leeftijd? Laat maar weten wat je wil horen als laatste plaat.
2: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: De ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
5: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
4: Heerlijk in de kruising.
5: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
4: Doku, score!
5: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
5: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, al die films en series, Benji.
8: Hoe praat jij nu?
9: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vind je vrouw dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
11: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
16: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
17: Thomas en Sien.

0: geschifte nummer, maar zo cool ook. Senses Working Overtime van XTC. 7 voor 9. Ik veronderstel dat Dark Annelies ook zal arriveren voor Classics. Ik heb ze nog niet gespot, maar dat is een kwestie van tijd.
1: 7 voor 10,
0: Malka. Even, het is ruim. Ja. Geeft ons de kans om naar de laatste plaat te gaan zien. Het thema is...
1: Voor we naar de laatste plaat gaan, mag ik nog even onze wheelies warm maken om te luisteren naar Classics.
0: Zeker.
1: Want vandaag de eerste quiz, als ik me niet vergis, om tickets voor Alanis Morissette te winnen in Den Haag. Die gaat Annelies vrijdag uitdelen. En dan, als je gewoon heel de dag doortrekt, hè, Roos van Akker, en dan ook nog Wim Oosterlink, kan je vanavond ook nog zo'n FIFA World Cup Lego Shizzle ding bouwproject winnen. Ja, maar, ik weet niet wat precies. Ja. Maar het is iets van Lego.
0: FIFA dingen. Ja. Maar is dat niet gewoon de cup van de World Cup dingen? Allee, beker. Ik ben zelf even goed aan het uitleggen. Ja, het is toch
1: waarschijnlijk
0: de beker die je wint als je de World Cup wint in Lego?
1: Kan. Is zoiets. Okay. Ik weet niks van Lego.
0: Check het. Ik weet wel dat het
1: heel exclusief is.
0: Het is een heel bijzondere prijs, dat zeker wel. Oké, laatste plaats. Het thema is 50 of oud worden.
1: FIFA 50,
0: FIFA 50, de totale aftakeling eigenlijk. Dat is niet waar. Ik heb een heel sausige gekozen. Ja. Allee, ik heb hem niet gekozen, ik weet niet...
1: Hendrik heeft hem gekozen, Hendrik, Wim, Martien...
0: Kijk, voilà. Ik was niet alleen... En
1: totaal
0: ik zag mijn kans gewoon.
1: Ja.
0: Want het is wel echt van een enorme sausigheid. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar ook van een eindeloze schoonheid, toch wel. Ik ben redelijk fan van Alan Parsons. Alan Parsons Project. Maar dit is wel echt van... Voel hem.
1: Ik ken het niet, maar ik ga het nu leren kennen.
0: Old and Wise. Alan Parsons. De laatste voor vandaag. Dadelijk... is er het nieuws van 10, meteen daarna Classics met Annelies. Maar dit is de laatste.

0: Deze week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink of Willy. En win elke dag. Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
1: Dat is een goed idee.
0: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Deze week bij Wim Oosterlink. In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
4: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 10 uur.
6: Goedemorgen. Over een uur begint in Oud-Turnhout de afscheidsplechtigheid van Margriet Hermans. Al sinds vanmorgen vroeg staan daar mensen aan te schuiven. Ex-TV-omroeper Johan Verstreken leidt de plechtigheid, maar Margriet heeft vooral zelf bepaald hoe die eruit moet zien.
7: Margriet en Céline hebben samen nog een aantal dingen besproken toen ze in de kliniek lag. Een lijstje met muziek bijvoorbeeld en wie wat eventueel zou doen. Een viertal mensen, waaronder Céline zelf natuurlijk, die een getuigenis zullen brengen over wie Margriet was en wat Margriet voor hen betekende.
6: Margriet Hermans stierf een week geleden na een korte strijd tegen een zeldzame en agressieve kanker. Het ziekteverzuim bij leerkrachten is licht gedaald voor het tweede jaar op rij. Maar mentale aandoeningen blijven wel een groot probleem. Zo'n 40% van de verloren dagen zijn te wijten aan stress en burn-out. Bij 55-plussers is dat zelfs bijna de helft van alle ziektedagen. Je hoort Nancy Libert van de Onderwijsvakbond.
8: Leerlingen brengen problematieken en uitdagingen mee. Je hebt grote klassen en als je 's avonds naar huis gaat, je hebt het beste van jezelf gegeven, maar toch voel je dat je eigenlijk elke leerling die kunnen helpen hebt, dat weegt natuurlijk op je mentaal welzijn. En ik denk dat dat een grote oorzaak is dat mensen gewoon in burn-out geraken.
6: De man van 58 die eind mei onwel werd tijdens de chillathlon in Antwerpen is overleden. Hij kwam in de problemen tijdens het zwemmen, werd ter plaatse nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar belandde de man in een kunstmatige coma. Maar hij heeft het dus niet overleefd. Eerst nog droog, later wel wolken en buien, mogelijk met onweer bij 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen, daarna wordt het beter.

Fijn om die prachtige stem van Ine IJzermans nog eens te horen. Come Home van Amatorski. En voor iedereen bij wie het leven vandaag niet helemaal rookt, laten we gewoon doen alsof dit wel de fantastische dag ooit is. De meest fantastische dag ooit. Dat kan gewoon met de level.

waarin frontman Steven Malkmus eigenlijk zegt: ik snap die nieuwe jongen in die bands niet meer. Ja, een generatiekloof. Het is van alle tijden. Ik blijf hier trouwens trakteren op de allerbeste classics. Straks dan kies jij er weer eentje uit 1976. Het geboortejaar van Thomas de Soete en Ros van Akker. Nu mag je alles geven met Bruce Springsteen en Born to Run.

0: Drijft daar Cantissimatic ook iets van? Je hoort Arno en Kio zo meteen.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech?
3: Wat?
4: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
3: Oh nee?
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Medimarket.
7: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
8: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
9: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
11: Pearl, Pearl, Pearl.
10: Voorwaarden op pearl.be.

ondertussen zie ik al kandidaten die heel graag naar Alanis Morissette willen op 7 juli in Den Haag. Natasha is zo iemand, ze laat dat nu al weten in de app. Natasha, dat is goed, blijf maar luisteren. Straks kan je je kandidaat stellen om mee te spelen. Classic Crash. Deze week staat alles hier in het teken van het jaar 1976. Toen zagen Willy DJ's Thomas de Soete, Roos van Akker en Eppo Jansen, die hier vanavond weer hoort in Fuzzbox, het levenslicht. Die zijn dit jaar een halve eeuw oud en dat mag gevierd worden. Thomas en Roos die doen dat met de podcast Viva 50, waarin ze stilstaan bij de clichés die vasthangen aan die gezegende leeftijd. Je kunt die nu al beluisteren via favoriete podcastplatform in de Willy-app, op de site of via VTM Go. Ik vier ook mee door jou elke dag twee classics uit 1976 voor te schotelen. En vandaag kies je in de poll.

is van Tom Petty en de Heartbreakers, American Girl, strafnummer. En ook heel speciaal, het is het allerlaatste nummer dat Tom Petty ooit live speelde voor zijn dood. Maar je kunt ook gaan voor dit.

Magic Man met die fantastische Anne en Nancy Wilson. Ik open die Classics Clash nu en ik geef je 10 minuten om te stemmen. Welk nummer dat dit jaar ook 50 jaar oud is, wil jij straks horen? Wordt het American Girl van Tom Petty of wordt het Magic Man van Heart? Jij beslist.

0: Mercy van Duffy. Duffy die werkt trouwens aan haar comeback. Na 15 jaar zal ze op 5 juli opnieuw op het podium staan in een kleine club in Londen. Ik denk dat het kotte klein gaat zijn voor die stem van haar. Intussen gaat het er redelijk heftig aan toe in de Willy App. Vandaag kies jij in de Classics Clash opnieuw tussen twee classics uit 1976. Optie 1 is American Girl van Tom Petty en The Heartbreakers, de afsluiter van hun allereerste album. Optie 2 is Magic Man van Heart. En normaal gezien geef ik dus altijd een tussenstand. Dan zeg ik, die is aan het winnen. Je kunt, als je het nog anders wil, stemmen voor die. En soms heeft dat dan best wel wat invloed op de uitslag. Maar vandaag ga ik dus eens niks zeggen. Van mij mag die uitslag namelijk blijven zoals die nu is.
1: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
2: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
7: Dat is de ja van Jumbo.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
8: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
10: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promo.

0: van de editors. Is de uitslag van onze poll nog veranderd of niet?
1: Classics Clash.
0: Ter ere van de 50ste verjaardag van Thomas Roos en Eppo draaien we de hele week nummers uit 1976, hun geboortejaar. Jij kiest elke dag welk nummer. En vandaag ging het tussen Tom Petty en de Heartbreakers met American Girl en Heart met Magic Man. Ik dacht, ik ga daarnet even niks meer zeggen over die uitslag om jullie niet te beïnvloeden. Ik had wel een lichte voorkeur. Ik wilde dat het zo bleef, dat de uitslag niet meer zou wijzigen. En dat is ook niet meer gebeurd. 53% van de Willys die koos voor dit. En daar ben ik heel blij mee. Dit is Heart en Magic Man.

Electric van Oasis. Deze week hebben we een artiest van de week die mij zeer nauw aan het hart ligt. Alanis Morissette die komt op dinsdag 7 juli naar het Zuiderpark in Den Haag. En dat vieren we hier een beetje. Ik was daar zelf dus heel graag bij geweest, want ik heb haar nog nooit live gezien. Maar ik ben op vakantie. Helaas. Het is niet meer af te zeggen. Ik ga op vakantie. En dus geef ik dat duo-ticket heel graag weg aan een andere Alanis-fan. En daar ga ik de komende dagen naar op zoek. Hoe gaan we dat doen? Vandaag en morgen laat ik telkens twee kandidaten, twee Alanis Morissette-fans, tegen elkaar quizzen. En de winnaars die spelen vrijdag de finale hier in Classics. Doe mij wel even een plezier. Alleen meespelen als je zeker kunt gaan. En als jij dus niet, net zoals ik, op 7 juli op vakantie bent. Hoe kan je een kandidaat stellen om mee te quizzen? Wel, dat is niet zo heel moeilijk. Ik laat je zo meteen een fragmentje horen van een hit van Alanis Morissette. En jij moet mij gewoon de titel doorsturen. Dus ik ga een fragment laten horen en jij stuurt de titel van dat liedje van Alanis Morissette door. Dit

goed genoeg zijn. Welk nummer heb je hier herkend van Alanis Morissette? Stuur de titel door in de Willy app. En wie weet bel ik jou straks om mee te quizzen voor dat duo-ticket van Alanis in Den Haag. Willy.

0: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: What did you steal?
8: Secrets.
9: Vanaf 10 juni.
10: The human race cannot accept what we know.
9: Steven Spielberg.
11: If you do this, there's no undoing it.
7: This is Disclosure Day.
9: Disclosure Day in de bioscoop.
12: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bakkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
13: Het nieuws van 11 uur.
14: Goedemorgen. In Oud-Turnhout begint de afscheidsplechtigheid van Margriet Hermans. Er mogen 600 genodigden binnen in een vroegere kapel. Anderen kunnen de viering buiten volgen op grote schermen. Sommigen staan daar al sinds vanmorgen vroeg te wachten.
15: Omdat Margriet een fantastische vrouw is, mooi kan zingen. Ze heeft alles wat je kunt wensen.
16: Margriet, ik word er al emotioneel van. Iemand die mij in mijn jeugdjaren veel heeft gesteund. Margriet is een volkse dame, altijd geweest. Bezorgd, warm. Ik heb haar ook één keer ontmoet. En dat, ja, dat komt allemaal terug naar boven.
14: Tijdens de plechtigheid zullen verschillende mensen iets vertellen over Margriet, zoals haar dochter Céline, en er wordt ook gezongen. Margriet Hermans was 72. Ze stierf vorige week na een korte strijd tegen een zeldzame kanker. In Mortsel in de provincie Antwerpen is een vrouw van 54 omgekomen bij een ongeval met een vrachtwagen. Het gebeurde toen ze een kruispunt wou overfietsen. Je hoort Kim Verdoot van de politie.
17: De vrachtwagenchauffeur wilde rechts afslaan. Die had eerst nog voorrang verleend aan een fietser die de rijbaan kruiste. En op het moment dat hij zijn manoeuvre inzette naar rechts, was er nog een fietser die in dezelfde richting reed dan de vrachtwagenchauffeur. En die eigenlijk de rijbaan wou oversteken. En dan is het tot een aanrijding gekomen. Alle testen zijn afgenomen. Een ademtest, speekseltest. Dat was allemaal in orde.
14: De vrachtwagenchauffeur had haar dus wellicht niet gezien. Hij is in shock naar het ziekenhuis gebracht. Opluchting in Argentinië, want vedette Lionel Messi lijkt hersteld van zijn hamstringblessure. Hij viel 20 minuten voor het einde in de oefenwedstrijd tegen IJsland, scoorde meteen zelf de 2-0 op strafschop en had een voet in de 3-0. Messi is 38 en begint straks aan zijn zesde WK. Argentinië is titelverdediger. Eerst nog droog, later meer wolken en buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 18 graden en ook morgen regen en 17 graden.
0: Music matters. Classics. Annelies Orie.

Het nummer waarbij je elke keer denkt, is er hier vandaag iemand die trakteert op kantoor? Want ik heb een eerste hongerige chocolate cake van Crowded House, hoor je. Zometeen.

Veel mensen hebben hier goede herinneringen aan. Birgit die laat weten, ik heb die single nog gekocht toen het uitkwam. Sabine Baten stuurt ook zo'n mooi lied. Private Investigations van Dire Straits uit hun plaat Love Over Gold. Hij hoorde zelf wellicht ook wel dat Mark Knopfler hiervoor inspiratie zocht bij de film Noir. Over een kwartiertje ga ik hier twee Alanis Morissette-fans aan de tand voelen om te zien wie kans maakt op dat duo-ticket voor haar concert op 7 juli in Den Haag. Nu kun je nog heel even ontspannen met Counting Crows en Mr. Jones.

0: presents Shock Festival. Vier de 50ste verjaardag van het Rock and Roll Festival. Van 10 tot en met 12 juni. Met onder meer Chris Isaak. Sans, L7, Coxsparrow en Joan Jett and the Blackhearts. Tickets en info, shock.com.
1: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
5: IKEA.
6: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, al die films en series bingen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vindt de vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
12: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
14: Krevel. Leef beter.
15: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
16: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
15: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
17: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
18: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
19: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
20: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
18: Immos Koopman.
21: Classics. Annelies Orrie.

0: Think I'm Sexy van Rod Stewart. En ik denk dat er ondertussen twee wheelies heel erg zenuwachtig aan het worden zijn.
1: Artiest van de week.
0: We vieren hier de hele week dat Alanis Morissette in Den Haag komt spelen op dinsdag 7 juli. En dat ik dus niet kan gaan. En jij mogelijk wel, want ik heb een duo-ticket te geven. Hoe je dat kan winnen? Door vandaag of morgen de Alanis Quiz te winnen. En dan vrijdag mee te doen met de finale. Een hele goede morgen, Bram.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, waar bel ik jou?
2: Je belt mijn Sint-Niklaas.
0: Oké. En ik heb vernomen dat het best een spannende middag wordt voor jou?
2: Ja, klopt. Ik ga solliciteren straks. Dus,
0: Oké. Dus als alles goed gaat, Bram, dan heb jij straks een nieuwe job en een duo-ticket. Allee, voor Alanis Morissette. Voilà. Oké.
2: Perfect,
0: heb je ze al ooit live gezien?
2: Nee, nog nooit gezien.
0: Oké, dus het wordt een kans. Goed, jij speelt vandaag tegen Maaike. Een hele goede morgen, Maaike.
3: Goedemorgen.
0: Jij bent wel al ooit gaan kijken hè, naar Alanis. Hoe was dat?
3: Ja, fantastisch. Hè. Die is vocaal heel, heel sterk. Was super om haar een keer live te zien. Hè.
0: En hoe grote fan ben je?
3: Dat is eigenlijk al van mijn 10 jaar mijn favoriete artiesten. Dus ik heb al heel lang en ik heb hier een hele hoop cd's liggen en zo thuis.
0: Dus mogelijk ben jij een goede quizzer.
3: Quizzen, dat zullen we zien.
0: Oké, we gaan beginnen. Ik heb 5 vragen. Bram die begint. Hij blijft aan zet. Zolang hij juist antwoordt, maakt hij een fout. Dan gaat de vraag naar Maaike. Wie het laatste juiste antwoord geeft, die gaat dus naar de finale nu vrijdag. Is dat duidelijk?
2: Zeer duidelijk.
3: Ja.
0: Alright. Goed, Bram, we gaan beginnen. Vraag 1. Wat is de naam van het doorbraakalbum van Alanis Morissette?
2: Jack Little Pill.
0: Jack Little Pill is goed. Hoeveel medeklinkers zitten er in de naam Morissette?
2: 6.
0: 6 is goed. Je hoort zo meteen een stukje tekst van Alanis Morissette in het Nederlands vertaald. Uit welk nummer komt dit?
4: Een oudere versie van mij. Is zij net zo geperverteerd als ik? Zou zij je pijpen in een theater? Spreekt zij welbespraakt? En zou zij jouw baby krijgen? Ik weet zeker dat ze een uitstekende moeder zou zijn.
0: Bram, uit welk nummer komt dat?
2: Ik ken het, maar ik ben een beetje aan het twijfelen. Ik denk All I Really Want.
0: Dat is fout, Maaike. Ik kom naar jou. Maaike.
3: Ik denk You Oughta Know.
0: You Oughta Know is helemaal goed. We gaan naar vraag 4, Maaike. In welke reeks heeft Alanis Morissette ooit een gastrol gespeeld? Is dat 1 Sex and the City, 2 in Friends of 3 in How I Met Your Mother?
3: Het is niet Friends. How I Met Your Mother, zou ik zeggen.
0: Dat is helaas fout, Bram.
3: Ah.
0: Als jij de volgende vraag juist hebt, dan mag je de finale spelen nu vrijdag, oké?
2: Wacht, dan kan je de vraag niet herhalen, of niet?
0: Wel, in welke reeks speelde Alanis Morissette ooit een gastrol? Sex and the City, Friends of How I Met Your Mother? Dat is ook fout, Maaike.
2: Ja.
0: Maaike, je hebt het laatste juiste antwoord gegeven. Super goed gespeeld. Jij mag vrijdag mee quizzen.
3: Wauw, Maaike. Dank je wel. Succes met de sollicitatie.
2: Dank je wel.
0: Ja, Bram, laat ons iets weten. Hè. We gaan keihard mee duimen. We hopen dat jij wint. Oké? Dat jij wint, dat je de job binnenhaalt. Maaike, jou hoor ik dan komende vrijdag opnieuw. Goed?
3: Ja.
0: Oké, salut. En ik breng jullie allebei in de sfeer met eentje van Alanis Morissette.
1: Classics. Annelies Orrie.
5: I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

Als jij ook graag meespeelt met de grote LNS quiz morgen om op 7 juli naar Den Haag te gaan. We gaan een tegenkandidaat zoeken voor Maaike om vrijdag de finale mee te spelen.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Bent van Looy.
2: Ik worstelde veel meer met hoe ik eruit zag op mijn 30ste dan nu.
0: Over haar dat verdwijnt op je hoofd.
2: Ik moet me altijd niet schelen.
0: En weer opduikt op de gekste plekken.
2: Ik begin misschien eindelijk twee baardharen te krijgen, dus voor mij is dat ongelooflijk nieuws.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app, of kijk op VTM Go. Willy.
3: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
4: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising!
4: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Goku, score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
5: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
6: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
7: Ja! Carrefour. In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
9: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
12: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
13: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
14: Music.
15: Willy.

0: When Logistics Die van Soulwax.
1: De kettingrokker.
0: Gisteren slaagde Michel erin om mij Waving My Dick in the Wind van Ween te laten draaien. Daar was hij heel origineel voor geweest. Jo, die ging daarop door. Hij dacht, waving, wave, dan kunnen we misschien naar dit.

0: Wave of Mutilation van de Pixies. De vraag is nu, wat zet jij na Wave of Mutilation in de kettingrocker? Ga je nog iets doen met Pixies? Ga je iets doen met wave surfen? Zou kunnen, hè? Mutilation veel mee te doen. Stuur jouw suggestie voor de kettingrocker door in de Willy app.
1: Willy. Willy.
2: Hey, you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound!

0: Die drums op het einde die zijn toch zalig. Fake Tales of San Francisco van Arctic Monkeys. En zo meteen begin ik met iets van de kids.
1: Deze week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink op Willy. En win elke dag. Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
2: Dat is een goed idee.
1: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Deze week bij Wim Oosterlink.

0: zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag. In Merksplas in de provincie Antwerpen nemen honderden mensen afscheid van Margriet Hermans. Buiten aan een vroegere kapel staan grote schermen. Binnen zitten 600 genodigden. Onder hen heel wat showbiz-collega's van Margriet, zoals Willy Somers en Koen Krukke.
5: Wij beleven een van de triestigste dagen voor de Vlaamse showbiz, zeg maar. Een groot gemis. En als je ziet hoeveel mensen hier aanwezig zijn, dan merk je toch dat zij heel graag gezien is door iedereen. Hè.
6: Margriet heeft het ook allemaal een beetje al geregisseerd. Hè. Dat is Margriet en de teugels zelf in handen nemen. Hè. Ik denk dat een mooie, serene, plezante uitvaart zal zijn, want zo was Margriet.
4: Enkele mensen getuigen ook over wie Margriet Hermans was. Onder hen haar dochter Céline. En er wordt ook gezongen. Margriet Hermans was 72. Ze stierf vorige week na een korte strijd tegen een zeldzame kanker. In Mortsel in de provincie Antwerpen is een vrouw van 54 omgekomen bij een ongeval met een vrachtwagen. Het gebeurde toen ze een kruispunt wou overfietsen. Je hoort Kim Verdoot van de politie.
7: De vrachtwagenchauffeur wilde rechts afslaan. Die had eerst nog voorrang verleend aan een fietser die de rijbaan kruiste. En op het moment dat hij zijn manoeuvre inzette naar rechts, was er nog een fietser die in dezelfde richting reed dan de vrachtwagenchauffeur. En die eigenlijk de rijbaan wou oversteken. En dan is het tot een aanrijding gekomen. Alle testen zijn afgenomen. Een ademtest, speekseltest, dat was allemaal in orde.
4: De vrachtwagenchauffeur had haar dus wellicht niet gezien. Hij is in shock naar het ziekenhuis gebracht. De fiscus schrijft al maar vaker boetes uit voor eigenaars die verbouwingen aan hun woning niet aangeven. Hun huis wordt zo meer waard, waardoor ze eigenlijk een hoger kadastraal inkomen moeten betalen. De fiscus vraagt nu aan de lokale besturen om de druk op verbouwers te verhogen. Je hoort Nathalie de Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
8: Steden en gemeenten die schrijven eigenaars aan van woningen waar volgens de officiële gegevens bijvoorbeeld geen badkamer of geen keuken is. Eigenaars moeten dan een lijst invullen van wat ze wel hebben. De gemeente maakt die lijst terug over aan de federale overheid en op basis daarvan zal die het kadastraal inkomen aanpassen.
4: Sinds 2024 inde de fiscus voor meer dan 1 miljoen euro aan boetes omdat verbouwingen niet aangegeven werden. In de VS krijgt de omstreden immigratiepolitie ICE een pak extra geld, meer dan 30 miljard euro. Het wetsvoorstel daarover werd nipt goedgekeurd in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De voorbije maanden kreeg ICE veel kritiek omdat agenten hard ingrepen. Begin januari schoten ze twee burgers dood in Minneapolis. Opluchting bij de Argentijnse voetbalfans. Want vedette Lionel Messi lijkt hersteld van zijn hamstringblessure en dus klaar voor zijn zesde WK. Messi viel in de laatste oefenwedstrijd van titelverdediger Argentinië tegen IJsland 20 minuten voor het einde in. Hij scoorde meteen zelf de 2-0 op strafschop en had een voet in de 3-0. Messi is 38. Vanmiddag en vanavond meer wolken en er vallen ook buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen bij zo'n 18 graden. Zaterdag geleidelijk wat zon en zondag wisselend bewolkt en iets warmer, rond 22 graden dan.
3: Willy, music matters.
2: Classics, Annelies Orie.

Net als Thomas en Roos bestaan ook de kids dit jaar 50 jaar en dat vieren ze. Hoera voor Ludo, Mariman en co. There will be no next time. Ik hoop voor jou dat het een rustige woensdagmiddag wordt. Ah, de zon is hier in Vilvoorde wel een beetje gaan vliegen. Misschien is hij wel mee met die Zephyr, die bries waar de Red Hot Chili Peppers in dit nummer over zingen. Dit is de Zephyr.

En nu zaterdag kan je hier weer 2 uur lang luisteren naar Katrien Moerkerke. Zij draait van 10 tot middernacht alleen maar protestsongs. Nummers die iets te zeggen hebben. Dit is natuurlijk niet echt een protestsong. Maar ik vind nummers met een belangrijke boodschap, een motiverende, een positieve, minstens even belangrijk. Dit is Brian Ferry. Let's stick together.

0: L7 en Pretend, we're dead. Straks gaan we ketting roken. Je mag verder bouwen op Wave of Mutilation van de Pixies. Als je nog een nummer weet voor daarna, laat het mij weten in de app.
1: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
2: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
3: Music Matters. Willy.
1: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
4: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
5: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
6: Voilà, ik klap en dan eet hem.
5: Kun je het zien?
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Go yellow!
8: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
9: Medi-market.
10: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
11: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
12: What did you steal?
13: Secrets.
14: Vanaf 10 juni.
15: The human race cannot accept what we know.
14: Steven Spielberg.
16: If you do this, there's no one doing it.
17: This is Disclosure Day.
14: Disclosure Day in de bioscoop.
18: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
19: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
1: Classics. Annelies Orrie.

0: Och, waren we maar terug in Gent op die finale van de Willy Album 500 in de Music Mania in Gent. Wat een dag was me dat.
1: De Kettingrocker.
0: Elke voor- en namiddag heb jij de eer om een schakel toe te voegen aan onze muzikale ketting. Eentje bij mij en eentje bij Roos. Gisteren ging Jo bij Roos voor Wave of Mutilation van Pixies. En ik stuurde jou zelf eigenlijk een klein beetje de richting uit van dit. Everybody's got surfing USA. The Beach Boys en Surfing USA. Wietse en Bram die dachten allebei, ja, om te surfen heb je golven nodig. Hetzelfde voor Hendrik. Ja, Hendrik die dacht aan de drums met Let's Go Surfing. Die had ik ook nog klaarstaan. Maar wie had je hier weer? Er waren ook mensen die stuurden, ah ja, Do the Breeders met Cannonball. Want Kelly Deal van de Pixies speelt daarbij.

Patti Smith ook een album gemaakt heeft dat Wave heet. Dat kan dus perfect na Wave of Mutilation van Pixies. En Martin dacht meteen aan het openingsnummer van die plaat. Dat is de liefdesbrief die Patti Smith ooit schreef aan haar lief Fred Smith van de MC5. Dit is Patti Smith met Frederick.

Ondertussen is er een collega binnengekomen in de studio, dat is Iwijn Segers. Die gaat mij zo meteen iets vertellen, maar ik ga eerst wel nog een plaat dragen. Iwijn, sorry, je mag nog niks zeggen. Ik ga je microfoon nog niet uitzetten. Ik ga gewoon eerst nog Midnight Oil draaien. En nu kijkt hij zo van... Ja, maar... This is Beds Are Burning.

0: Je moet niet zo kraken met de microfoon, niet wijn.
1: Maar ik heb twee micro's.
0: Ik weet niet of dat goed gaat komen. Ben jij hier om Slacker Station voor zondag voor te bereiden ofzo, of zo?
1: Ja, voor te bereiden inderdaad. Want ik ga in twee micro's praten. Ik ga u direct uitleggen waarom. Maar vraag maar over Slacker Station.
0: Zondag tussen 10 en 12?
1: Ja. Met een speciale vermelding. Want er zijn mensen jarig, hè. Okay.
0: Ja, want jij wil mij ergens op patent maken. Ah, ja. Ik presenteer Classics en jij bent een beetje boos op mij eigenlijk.
1: Maar boos? Ik hoorde daar al een muzikant langskomen. Of je hebt haar genoemd en ik denk van... Ja, maar dan moet je wel zeggen, Annelies, dat ze ook jarig is, hè? En daarom dus twee micro's. Ze zijn beide jarig. Kim en Kelly Deal... Maar niet zomaar, want niet zomaar jarig, ze worden 65.
0: Oei, en dat is vandaag?
1: Dat is vandaag 10 juni, vlakbij Thomas en Eppo, die ook net verjaard zijn.
0: Maar die zijn maar 50, hè?
1: Ja, dus 15 jaar ouder.
0: Maar jij bent natuurlijk grote fan van beide dames, van Kim en Kelly Deal.
1: Vooral van Kim, want die staat op mijn arm, hè.
0: Nu dat jij... Ja, dat ook nog, dat is
1: waar. Ja, dat vind ik, weinig ruchtbaarheid rond is gemaakt. Dat die... Wist jij dat? Dat Kim Deal op mijn arm staat.
0: Ik kijk naar de stagiair. Ga je het laten... Ah, dat is op uw arm. Oké, dan mocht je laten zien. Dat is allemaal oké. Dat is allemaal oké. Oké, Iwijn gaat even strippen. Gaat zijn arm laten zien. En zijn tatoeage.
1: Eerst naar jou. Nu naar de camera.
0: Wauw, oké. Zeg maar, Iwijn, zeg dan nogmaals toch. Waarom is Kim Deal en eigenlijk ook haar zus Kelly, waarom zijn die zo belangrijk voor de muziekgeschiedenis?
1: Ik vind het echt een gekke vraag, Annelies, dat ik dat als man moet zeggen. Omdat het vrouwen zijn in de muziek die wars van alles, dus niet de topmodellen, niet de... Ja, ze waren gewoon zichzelf en dat deden ze al begin jaren 90. En ik denk dat het dus rolmodellen waren voor veel vrouwen in de muziek van nu. Als we kijken naar een Blue Eye of misschien zelfs Kids with Buns. Misschien zelfs... ik weet het niet, ik heb er al twee genoemd, dat is al genoeg. Maar er is iets heel opvallend en daar wil ik naartoe, want het is radio, het moet snel gaan, ik weet. Ik zal wel in mijn eigen programma er langer over doorgaan, over Kim en Kelly Deal 65. Ze speelden dus samen bij de Breeders. Ze zijn terug op tournee, weliswaar in Amerika. Misschien komen ze nog eens naar België, wie weet. Maar er is volgens mij een fascinatie, vooral van Kim Deal, voor... Ik weet niet of ik het kan zeggen hier met een stagiair naast mij op de radio. Maar de zender heet Willy, dus ik denk het wel. Voor het mannelijk lid.
0: Oké.
1: Als we denken dat Kim Deal uit de tijden van de Pixies het had over Gigantic... dan is er het album van de Breeders Last Splash. Of heb ik nu te veel fantasie?
0: Nee, vertel me.
1: Cannonball.
0: Ja.
1: Of dat is misschien te ver gezocht. Maar beste nummer van die plaat, Divine Hammer. En daar ben ik vrij zeker van dat het dus over de piep gaat.
0: Ah ja, ja, oké. We zullen luisteren. Stel ik voor. Ja. Jij weet dat je net een eigen kettingrocker gebouwd hebt met allemaal nummers over Beatles. Ik had gisteren Waving My Dick in the Wind.

0: Ik kan nu nooit meer aan iets anders denken dan aan bij Divine Hammer van The Breeders voor de verjaardag, de 65e van Kim en Kelly Deal. Met dank aan Iwijn Segers. Toch goed dat hij nog rondloopt, zeg.
1: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer...

0: Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
1: Licht het op, laat het op, werkt de topstroom. Licht het op, laat het op, werkt de topstroom.
2: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
4: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
11: Ho ho, dat is lekker scoren.
10: Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
13: Krevel. Leef beter.
14: Willy.

Everlong van Foo Fighters. Het is woensdag, dat wil zeggen. Morgen is het donderdag en dan tovert onze chef muziek Kevin weer een one-hit wonder uit zijn schuif. Dit prachtige nummer van de Nederlandse band Klabo's Klauw. Dat had hij vorige week bij. Dat is een one-hit wonder, maar die hebben wel ooit in het voorprogramma gestaan van Nick Cave. Ik vind dat toch niet slecht. Dit is Klabo's Klauw met Rosie.

0: Zeg, Roos, mocht je toevallig Kim of Kelly Deal van de Breeders of van de Pixies hebben, die worden 65 vandaag. Hè?
1: Ik heb het gehoord.
0: Iwijn is me daar even op komen wijzen. Ik had gemist, maar jij weet het dan ook. Hè? Ja. We kunnen het aan elkaar doorgeven. Zeg, ik zag nog tickets voor de Ranouter straks.
1: Jazeker, elke dag deze week. Oh, dus nog drie keer kun je die winnen.
0: En wat een line-up. Ik zag Sylvie Kreus, ik zag Dress Like Boys en nog veel anderen. Luister vooral naar Roos.
2: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knalprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchtre. Mannetjes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
8: Willy.
9: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 1 uur.
10: Goedemiddag. Emotioneel afscheid van Margriet Hermans. Honderden mensen kwamen bijeen in en aan een vroegere kapel in Merksplas. 600 genodigden mochten binnen, onder hen heel wat showbiz-collega's. Meer dan 100 anderen volgden alles buiten op grote schermen. De dochter van Margriet Hermans, Céline, sprak iedereen toe.
11: Hoe mijn leven zonder jou verder moet, dat weet ik nog niet. En ik ga je zo ontzettend hard missen. But I'll be fine. You raised me right. En weet dat elke noot die ik zing, niet alleen door u, maar voor u zal zijn.
10: Margriet Hermans kreeg nog een staande ovatie en haar hit Lekker Blijven Hangen werd gespeeld. Margriet was 72. Ze stierf vorige week na een korte strijd tegen een zeldzame kanker. In een onderzoek naar de uitbuiting van sekswerkers zijn 10 verdachten opgepakt. Bijna allemaal in ons land en 1 in Spanje. 6 van hen zijn aangehouden, dat meldt het parket van Leuven. Het zou gaan om een groot netwerk van mensenhandel en witwaspraktijken, zegt Dieve Kraps van de politie.
12: Het dossier is gestart begin 2025, waar we volgens onze onderzoeksgegevens zagen dat mensen vanuit Zuid-Amerika werden gerecruiteerd om via Spanje naar België te komen. Ze werden hier in verschillende panden ondergebracht, ook op verschillende locaties veranderd, mogelijk om de kans op detectie te vermijden.
10: Speurders vielen vorige week binnen op 37 plaatsen, bijna allemaal in België. Verschillende bankrekeningen zijn geblokkeerd en er is ook €67.000 cashgeld in beslag genomen. In een groot onderzoek naar witwassen is meer dan €8 miljoen in beslag genomen. En ook luxe horloges en dure auto's. Dat gebeurde bij 17 huiszoekingen, dat meldt het parket van Brussel. Het geld komt van drugshandel in Frankrijk en werd door geldkoeriers naar ons land gebracht. Er werden 6 verdachten opgepakt, 3 van hen zijn vrij onder voorwaarden, een 4e is aangehouden. De dodentol na de zware aardbeving op de Filipijnen blijft oplopen. Er zijn nu al 46 slachtoffers geborgen, 17 mensen blijven vermist. De beving had een kracht van 7,8, heel wat gebouwen zijn ook beschadigd en er zijn aardverschuivingen. Er volgden ook honderden kleinere naschokken. En er heeft zich een nieuwe El Niño gevormd in de Stille Oceaan. Volgens wetenschappers mogelijk de zwaarste ooit. El Niño is een fenomeen dat extreem weer kan veroorzaken. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
3: Over het algemeen zien we wel dat in zo'n jaar heel wat temperatuurrecords worden gebroken. En dat in het westen van de Stille Oceaan dat je daar vooral heel veel droogte en hitte ziet. Terwijl dan eerder in het oosten dat je daar vooral extreme regenval en overstromingen gaat zien op bijvoorbeeld het Amerikaanse continent.
10: El Niño kan ook voor meer tyfoons zorgen. Vanmiddag en vanavond meer wolken en er vallen ook buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen bij zo'n 18 graden. Zaterdag geleidelijk wat zon. Zondag wisselend bewolkt en iets warmer, rond 22 graden dan. Music matters.
1: Roos van Akker. Willen of niet, je mag onder de duim van Mick Jagger zitten. Goedemiddag.

Het album Urban Hymns, waar dit op stond, is 30 jaar oud geworden. En de Verve heeft daarom Bittersweet Symphony onlangs nog uitgebracht op een 7-inch vinyl single die zelfs doorzichtig groen is. De Verve en Bittersweet Symphony, dat nummer dat ze gebaseerd hebben op iets van de Stones, hè, waardoor ze lang geen auteursrechten gekregen hebben op hun versie. Maar sinds een paar jaar is dat alweer helemaal in orde.

0: Lou Meskes met Friends. Zometeen een man die ooit gestart is met een band, maar die het nu al lang solo doet. En eind juli treedt de man zelfs op Francofolie in Spa.
1: Willy Presents Shock Festival. Vier de 50ste verjaardag van het Rock'n'Roll Festival. Van 10 tot en met 12 juni. Met onder meer Chris Isaak. Sans, L7, Coxsparrow en Joan Jett and the Blackhearts. Tickets en info, shock.com.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman?
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen. Hè.
2: Ah, ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
6: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
7: 3, 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
7: Sorteren kan je zo meteen.
8: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8,500. Ook op de speciale serie Black Edition.
9: Kia. Movement that inspires.
8: Voorwaarden op kia.be.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Lee, Lee, Lee.
1: Music
7: matters.

single die je vandaag mag beoordelen komt van de Nederlandse band De Staat. Het is een tijdje stil geweest rond hen, maar dit najaar keert De Staat dus terug met een gloednieuw album en zelfs ook een live show. De Staat becomes De Staat. En toen ze dat nieuws bekend maakten van dat nieuwe album en die nieuwe live show, kwam er ook nog eens een nieuwe single bij, The Fire, en die ga ik je voorleggen. De single gaat over de wereld die in brand staat, maar zolang die niet tot bij onze eigen voordeur komt, kunnen we gewoon verder met ons leven. Jouw mening is welkom in de Willy-app. Wat is jouw gedacht over deze van De Staat? The Fire.

Wat vind je van de staat met The Fire, hun allernieuwste single? Tabo stuurt We Didn't Start The Fire. Ah nee, ik ben verkeerd, maar het is een goede schijf. Peter schrijft dan weer altijd en live leuk. Daar kan je staat op maken. Merci Peter. Steven laat de staat maar staan waar hij staat. Oei, dat is iets minder positief. Louis die schrijft ik ben en blijf fan van de staat. Carina houdt er wel van. Het is dus geen uit de duizend. Dries die schrijft dan weer doet me denken aan een ideale song om op scoutskamp een dropping te organiseren en de 16-jarige op te peppen. Leuk. Bjorn die vindt dan weer dat de staat er nog steeds staat. Haha. Rudy die schrijft die zijn klaar om vuur te maken aan het front. Geert vindt het schitterend. Meer van dat. Sophie die schrijft zoals altijd bij de staat fantastisch en heel origineel. En Robin vindt het een vette, rauwe sound hebben. Allee, dankjewel voor je mening. De staat komt op 18 september met een nieuwe album. Op 25 september, een paar dagen later, spelen ze in de Casino in Sint-Niklaas. En op 7 november, dan spelen ze samen met Higby in de Cactus Club.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Bent van Looy.
2: Ik worstelde veel meer met hoe ik eruit zag op mijn 30ste dan nu.
0: Over haar dat verdwijnt op je hoofd.
2: Ik moet me altijd niet scheren.
0: En weer opduikt op de gekste plekken.
2: Ik begin misschien eindelijk twee baardharen te krijgen. Dus voor mij is dat ongelooflijk nieuws.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
3: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech?
3: Wat?
4: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
3: Oh nee.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
0: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Psst, Europassistance wordt binnenkort ready on.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
7: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
10: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
11: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
12: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
0: Roos van Akker.

Als je nu pas aan het luisteren bent, dan heb ik meteen goed nieuws voor jou. Want elke dag nog van deze week, dat is nog 3 keer, dan kun je hier een duo combi ticket winnen voor het Ranouter Festival. Dus zorg dat je vrij bent van 7 tot en met 9 augustus. En dan kun je meespelen. Nog een dik half uur. En misschien zorg jij er vandaag wel voor dat je naar de Ranouter kunt.

Life is fragile. Gelijk hebben ze, die van de Sheila Divine. Ze zijn ook weer helemaal terug, hè? De fijne band rond Aaron Perino, die de tweelingsbroer van Stijn Meuris zou kunnen zijn. Ze hebben vorige maand hun nieuw album The Middle Ages uitgebracht. En begin juli stellen ze dat voor in de Casino in Sint-Niklaas. Eind juli komen ze dan weer naar Beleuvenissen in Leuven. En een dag later komen ze ook nog eens naar Rockolmen.

0: Deze week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink op Willy. En win elke dag. Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
1: Dat is een goed idee.
0: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Deze week bij Wim Oosterlink.
2: Hey, ik ben Dave van Pringentik, Houthalen Helchteren. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
3: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is kaching en daarna ching ching, yes!
2: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
3: Daar drinken we eentje op.
2: En nog verantwoord ook. Ching!
4: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Krevel.
6: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel. Leef beter. Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
10: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
11: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
12: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
12: Het nieuws van 2 uur.
13: Goedemiddag. Emotioneel afscheid van Margriet Hermans. Honderden mensen kwamen bijeen in en aan een kapel in Merksplas. Dochter Céline sprak iedereen toe.
14: Hoe mijn leven zonder jou verder moet, dat weet ik nog niet. En ik ga je zo ontzettend hard missen. But I'll be fine. You raised me right. En weet dat elke noot die ik zing, niet alleen door u, maar voor u zal zijn.
13: Margriet Hermans kreeg nog een staande ovatie en haar hit Lekker blijven hangen werd ook nog gespeeld. In een onderzoek naar de uitbuiting van sekswerkers zijn 10 verdachten opgepakt, bijna allemaal in ons land en 1 in Spanje. 6 van hen zijn aangehouden, dat meldt het parket van Leuven. Het zou gaan om een groot netwerk van mensenhandel en witwaspraktijken, zegt Lieve Kraps van de politie.
15: Het dossier is gestart begin 2025, waar we volgens onze onderzoeksgegevens zagen dat mensen vanuit Zuid-Amerika werden gerecruiteerd om via Spanje naar België te komen. Ze werden hier in verschillende panden ondergebracht, ook op verschillende locaties veranderd, mogelijk om de kans op detectie te vermijden.
13: Verschillende bankrekeningen zijn geblokkeerd en er is ook €67.000 cashgeld in beslag genomen. In een groot onderzoek naar witwassen is meer dan €8 miljoen in beslag genomen. Dat gebeurde bij 17 huiszoekingen. Dat meldt het parket van Brussel. Het geld komt van drugshandel in Frankrijk en werd door geldkoeriers naar ons land gebracht. Er werden 6 verdachten opgepakt. 3 van hen zijn vrij onder voorwaarden. Een 4e is aangehouden. Vanmiddag en vanavond meer wolken en er vallen buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen bij zo'n 18 graden.

Seven Nation Army kwam op jou van Jack White samen met zijn White Stripes. Volgende week staat hij ook in de AB, 2 keer op rij. Morrissey komt ook nog langs vandaag. En Noordkaap, gewoon op je radio, hè? Niet naar de AB. Voor nu krijg je wel nog een rare tip, maar wel leuke raad van The Cure. Let's go to bed.

die duo-combi-tickets liggen hier ook nog te blinken voor het Ranouter Festival. Twee mensen mag ik alweer gelukkig maken. Ja, vier eigenlijk. Vandaag en morgen en overmorgen ook nog eens. Dus geen zorgen als het je vandaag nog altijd niet gelukt is om die in de wacht te slepen. Er zijn nog genoeg kansen in de aanbieding hier.

0: Nederland boven met Hik P en Bowie's Pressure.
1: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
2: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
1: Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
3: Music matters. Willy.
1: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
5: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
4: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
6: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal.
9: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
8: Heerlijk in de kruising.
9: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
8: Goku, score!
9: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
10: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
11: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
12: Amai.
11: En hier de trekhak uitklappen zonder een maat te raken.
12: Handig.
13: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
11: Ja, handig inderdaad.
10: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
14: Volkswagen.
9: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
15: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
16: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
15: Echt? Oh, merci.
17: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
18: Bepat.
17: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
18: IKEA.
17: Voorwaarden op ikea.be.
19: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
20: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
21: Info en voorwaarden op carglass.be.
22: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
23: What did you steal? Secrets.
9: Vanaf 10 juni.
24: The human race cannot accept what we know.
9: Steven Spielberg.
25: If you do this, there's no one doing it.
26: This is Disclosure Day.
9: Disclosure Day. In de bioscoop.

Als je graag naar de Ranouter Festival wil begin augustus en als je nog geen kaarten hebt en je gewoon op onze kosten daar van 7 tot en met 9 augustus naartoe wil, dan kan dat. En wel nu, want ik heb hier twee duo combi tickets voor jou. Emmy Dark komt daar optreden, Hooverphonic ook, Monza, The Cooks, Flip Kaulier, Dressed Like Boys... Zelfs ook. Maar wie hoor je zo meteen die ook op hun affiche staat in de line-up? Herken wie dit is, wie ik zo meteen ga spelen? Stuur het me in de app en wie weet heb jij een duo-combi-ticket op zak voor de Ranouter.

Als je graag een duo combi ticket wou voor de Ranouter Festival, dan moest je dus weten wie je net hoorde die daar dus ook komt optreden. Het was natuurlijk Sylvie Kreus met Hocus Pocus. Dat hoefde er niet bij, hè? Gewoon Sylvie Kreus was meer dan voldoende. Heel veel mensen hadden haar herkend, maar het zijn Gilles uit Lauwe en Jonas uit Roeselaren die op onze kosten naar het Ranouter Festival mogen, want zij wisten het ook. Veel plezier daar. En morgen en overmorgen kun je hier dus ook nog altijd een duo-combi-ticket winnen voor het Ranouter Festival. Willy.

0: uit Ierland, Kingfisher. Ze spelen op Rock Werchter straks en deze zal zeker ook voorbij komen. I cried, I wept.
1: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Just Like Boys en Sylvie Kreus. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
2: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis, met een promopotje gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
11: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
9: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
11: Ja, geel!
9: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
12: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
13: Roos van Akker.

kom je weer op mijn kouse voeten om je hulp vragen, want we hebben nog een nieuwe schakel nodig voor onze kettingrocker, onze muzikale ketting. Net nog een paar uur geleden bij Annelies werd het na de Pixies en Wave of Mutilation, werd het Patti Smith en Frederick. Want dat staat op haar album Wave, hè, van Patti Smith. Laat het weten in de app wat jij vindt dat mag volgen na Frederick van Patti Smith. Dank je wel alvast.

Matthew Bellamy was gisteren jarig. 48 is hij er geworden. Tram 5 langt ook bij hem. En een nieuw album. Eind deze maand, de Wow Signal. En dit kwam eruit uit die nieuwe plaat Cryogen van Muse. En dit is Kraftwerk.

0: met Come Home van Goose naar het nieuws van 3 uur.
1: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Kessie, Keno, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
7: Willy.
8: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 3 uur.
9: Goedemiddag. Amerikaans president Trump bedreigt Iran opnieuw. Volgens Trump heeft Iran te lang gewacht om vrede te sluiten in het Midden-Oosten en zullen ze daar nu een prijs voor betalen. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Nochtans zei Trump gisteren nog dat Iran en de VS dicht bij een vredesakkoord stonden. Midden-Oosten-expert Koert de Buff.
10: Ik denk niet dat Iran zich laat leiden door posts van Trump. Dit gezegd zijnde zal het ook wel niet helpen om de algemene sfeer te verbeteren en te akkoord te komen. Trump heeft al 37 keer aangekondigd dat een deal heel nabij was, terwijl ja, het uiteindelijk blijkt dat het niet zo was.
9: De voorbije dagen escaleerde het geweld in het Midden-Oosten opnieuw. Het Amerikaanse leger heeft vanochtend vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran en ook Iran en Israël vielen elkaar aan. Bij de zware brand in een loods afgelopen weekend in Anderlecht zijn nu al zeker 4 mensen gestorven. Tijdens de zoekacties de voorbije dagen zijn 2 nieuwe slachtoffers teruggevonden. Dat meldt het parket van Brussel. De identificatie van de slachtoffers is nog altijd aan de gang. Hoe de brand ontstond is nog niet duidelijk. En vorig jaar hebben meer dan 69.000 inwoners van ons land de Belgische nationaliteit gekregen. Dat blijkt uit cijfers van het Belgisch Statistiekbureau. Het is een stijging van 15% tegenover het jaar ervoor. We verwelkomden vooral Marokkanen, Roemenen en Syriërs als nieuwe Belgen. Vanmiddag en vanavond meer wolken en buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen bij zo'n 18 graden. Zaterdag geleidelijk wat zon. Zondag wisselend bewolkt en iets warmer, rond 22 graden.
7: Music matters.
0: Roos van Akker. Damon Albarn gaat het hier wat barbaars maken. Toch een goeiemiddag.

Hey, deze zal je woensdag nog mooier maken. En de hoe komt ook nog voorbij het komende uur. En mooier kan het niet. Je mag de wereld rond nu met de hulp van de Fransozen van Daft Punk.

0: Kettingrocker.
1: Wat wil je als schakel voor na Patti Smith met Frederick? Hendrik dacht aan Fred Schneider, die speelde bij de B-52's. En hij stelt graag Rome voor van hen. Gert zou bij Smith willen blijven en daarom Just Like Heaven van The Cure willen voorstellen. Maar die hebben we al gehad, The Cure. Jammer. Yves dacht aan Frederik Sioen met Cruising. Ook Muriel moest aan Sioen denken. Steven wil dan weer naar Toulouse van Dirk, want de gitarist van Dirk heet Frederik. En Dirk wordt sowieso veel te weinig gedraaid, schrijft hij er ook bij. Alex denkt dan weer aan de Smiths met How Soon Is Now. Ook Stijn moest eraan denken. Saskia gaat van de naam Frederick naar de Ting Tings met That's Not My Name. Jonathan gaat van mevrouw Smith naar de Smithereens met A Girl Like You. Bjorn stelt dan weer voor om van de Queen of Punk naar God Save the Queen van de Sex Pistols te gaan. Stijn die stuurt ook nog Smith & Wesson, dat is een producent van wapens. Dus graag That's When I Reach for My Revolver van Moby. En Yves die wil heel graag naar Kick Out the Jams van MC5. De band waar Frederick Sonic Smith gitarist van was, de man van Patty. Kick out the jams, motherfuckers.
0: De Kettingrocker.
2: Right now, it's time to...

0: De zotte vrouwtjes van Wet Like en Mange Too. Er komt iets goddelijks aan.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
0: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Bent van Looy.
2: Ik worstelde veel meer met hoe ik eruit zag op mijn 30ste dan nu.
1: Over haar dat verdwijnt op je hoofd.
2: Ik moet me altijd niet scheren.
1: En weer opduikt op de gekste plekken.
2: Ik begin misschien eindelijk twee baardharen te krijgen, dus voor mij is dat ongelooflijk nieuws.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app, of kijk op VTM Go. Willy.
3: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
6: 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
8: Sorteren kan je zo meteen.
9: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
10: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Willy

Sol de Lazoen brengt binnenkort haar nieuwe album uit. Maar ja, binnenkort. Deze zomer, eind augustus zelfs. My Kind of Drama zal het heten. En ze komt in oktober ook mee naar de Willy Escape, waar ze heel wat nieuwe songs eruit zal brengen in de Italiaanse Dolomieten. En dit is al iets nieuws uit dat album. Nothing is Forever. Met een heerlijke baslijn. Zwoel, zwoeler, zwoels.

Daar was meneer Hutchins nog eens met zijn In Excess en Suicide Blonde. Het is niet zo lang meer wachten als je ook in Haler de band van Bonozoon, Elijah Houston, heel graag live wil bezig zien. Want ze komen hun derde album Open Wide aan je voorstellen op zaterdag 20 juni. Volgende week en nog ietsje langer wachten in de Vooruit in Gent. 20 juni in de Vooruit in Gent. In Haler is dit en Your House.

0: Deze week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink op Willy. En win elke dag. Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
1: Dat is een goed idee.
0: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Deze week bij Wim Oosterlink. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
4: Info in voorwaarden op carglass.be.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
7: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner. 5 voor maar €15.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
11: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
12: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
13: Roos van Akker.

0: Wim, wij zijn van dezelfde generatie toch, hè?
1: My generation, baby.
0: Ja, hè?
1: Hey, het zal wel zijn, natuurlijk wel. Oh my. Ja. Zeg, mag ik iets vragen? Speel jij soms met Lego?
0: Nee.
1: Nee? Doe je dat nooit?
0: Meneer, we hebben
1: soms...
0: Ik heb dat vorig jaar eens moeten doen, hier bij Willy. De Eiffeltoren bouwen in Lego.
1: Dat is wel best, inderdaad.
0: Ja, nee, maar ik heb altijd met Playmobil gespeeld. Zo heb ik ooit eens een week lang op een potje moeten mijn behoefte doen van mama, omdat ik een schoentje had ingeslikt van een Playmobil mannetje. Dat ga ik ook nooit vergeten. Nee, Wim. Nee.
1: Gisteren zei je nog tegen mij, we gaan toch niet weer over stront hebben. En ik zit hier... En waar gaat het over?
0: Ik heb het niet uitgesproken.
1: Nee, maar ja.
0: Ik zou niet meer durven.
1: Nee, maar ja. Een potje. Ja. Nee, Stijn Meuris wel bijvoorbeeld. Die doet dat.
0: Het is gek van Lego. Ja.
1: Veel volwassenen doen dat natuurlijk. Kinderen natuurlijk sowieso. Omdat ik vraag het omdat ik die FIFA World Cup trofee in Lego. En iedereen zot wordt. Omdat zoveel mensen dat willen winnen. Dat is echt geweldig. Echt fantastisch om te winnen. Om te winnen natuurlijk. En ik snap het ook wel.
0: En hoe zit dat bij jou, Lego?
1: Ik zelf niet, maar mijn kinderen wel.
0: Natuurlijk.
1: Die vinden dat echt fantastisch. Dus Roos, mijn dochter Roos, heeft zo Harry Potter Lego.
0: Oh leuk, en bestaat dat?
1: Dat is fantastisch. Oh my god, dat is geweldig. Heel die Harry Potter wereld in Lego, maar echt een zotte.
0: Draken ook, maar, en zo.
1: Draken?
0: Komen daar geen draken
1: in? Ja, zo de driekoppige hond die zit er ooit in, maar draken.
0: Ah ja, soms toch?
1: En Bo, mijn zoontje Bo, die heeft alles van Minecraft in Lego en die speelt daarmee. En ze doen, het grappige is, ze doen Lego Masters. Dus dat tv-programma. Dus doen ze na thuis. Dus dan moet ik een opdracht geven. Een Lego Masters opdracht. Weet je, dan zeg ik, maak iets met het thema blauw. En dan moet ik zeggen ook hoeveel tijd ze krijgen. Dan zeg ik altijd 50 minuten. En dan beginnen ze te bouwen. En dan de een heeft dan een weekend iets, een zwembad. En de ander heeft dan iets anders.
0: En het is dan echt straf ook wat ze ermee maken.
1: Soms is dat mooi, soms is dat minder mooi. Maar goed, ik ben eigenlijk een beetje de Kurt Rogiers van bij ons thuis.
0: Maar ja, cool.
1: Ben ik. Voilà.
0: Ja, dus, en je vertelt dit allemaal.
1: Voilà, dus omdat ik dus straks opnieuw, derde keer, de FIFA World Cup trofee in Lego heb gekeimik.
0: Ik heb die al gehoord, ja. Gisteren bijvoorbeeld en eergisteren. Ja,
1: Mick van der Slaggevers. Die komt dus ook straks. Enfin, we gaan live naar Mick toe. Om 15:15 spelen we voor het trofee.
0: Super, dankjewel Wim.
1: Graag gedaan, Roos.

trust in who we are. No, nothing else matters. Straks is het weer Fuzzbox met Eppo Jansen van 7 tot 9 met al zijn fantastische nieuwe platen die hij weer heeft ontdekt en jou wil laten horen. En na het nieuws zorgt Wim voor de opwarming van Eppo tot 7 uur.

0: presents Shock Festival. Vier de 50ste verjaardag van het Rock and Roll Festival. Van 10 tot en met 12 juli. Met onder meer Chris Isaak. Sans, L7, Coxsparrow en Joan Jett and the Blackhearts. Tickets en info, shock.com.
1: Supporters opgelet, bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vinden vrouwen dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings. Play it smart.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immo's Koopman.
9: Koffer gestolen in Kreta?
10: Oh nee.
9: Vakantiepret wordt vakantiepech.
11: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
12: Willy.
13: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
14: Het nieuws van 4 uur.
15: Goedemiddag. Amerikaans president Trump bedreigt Iran opnieuw. Volgens Trump heeft Iran te lang gewacht om vrede te sluiten in het Midden-Oosten en zullen ze daar nu een prijs voor betalen. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Nochtans zei Trump gisteren nog dat Iran en de VS dicht bij een vredesakkoord stonden. Midden-Oosten-expert Koert de Buff.
16: Ik denk niet dat Iran zich laat leiden door posts van Trump. Dit gezegd zijnde zal het ook wel niet helpen om de algemene sfeer te verbeteren en tot een akkoord te komen. Trump heeft al 37 keer aangekondigd dat een deal heel nabij was, terwijl het uiteindelijk blijkt dat het niet zo was.
15: De voorbije dagen escaleerde het geweld in het Midden-Oosten opnieuw. Het Amerikaanse leger heeft vanochtend vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran. En ook Iran en Israël vielen elkaar aan. Bij de zware brand in een loods afgelopen weekend in Anderlecht zijn nu al zeker 4 mensen gestorven. Tijdens de zoekacties de voorbije dagen zijn 2 nieuwe slachtoffers teruggevonden. Dat meldt het parket van Brussel. De identificatie van de slachtoffers is nog altijd aan de gang. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog altijd niet duidelijk. En de prijzen van Europese campings zijn op 6 jaar tijd met bijna een kwart gestegen. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse krant AD. Het komt onder meer door de stijgende vraag naar campingplaatsen en omdat campings steeds moderner worden. Kroatië is het duurste land om te kamperen. Daar betaal je voor een gezin met 4 bijna €80 per nacht. Vanmiddag en vanavond meer wolken en er vallen ook buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen, bij zo'n 18 graden. Zaterdag geleidelijk wat zon. Zondag wisselend bewolkt en iets warmer, rond 22 graden.
17: De directie distantieert zich uitdrukkelijk van de inhoud van dit radioprogramma.
18: Oosterling. Oké, ik moet iets verschrikkelijk gênants opbiechten. Het is echt om door te vallen. Ik ga het direct vertellen. Goedemiddag.

By the Way van de Peppers en One van U2. Het is 4:10. Welkom bij de avondspits van Willy. Het wordt een heerlijke show vandaag. Maar ik moet eerst, voor het beginnen, even iets opbiechten. Iets echt verschrikkelijk gênants. Het is werkelijk om dood te vallen eigenlijk. Jongens, het is iets dat ik gisteren gedaan heb. Maar ik ga het vertellen. En je weet, je kan hier de hele week de officiële FIFA World Cup trofee in Lego winnen. Hè? Voor de start van het WK voetbal morgen. Morgen officieel start. Maandag heb ik een exemplaar weggegeven. Dinsdag 1. Hoe zit dat in elkaar, dat spel? Wel, we gaan zogezegd live naar mijn reporter Mick van der Slaggevers. En die beschrijft dan een fictief doelpunt van een van de landen die meedoen aan het WK. Aan de manier waarop hij dat doelpunt beschrijft, kan je ontdekken over welk land het gaat. Zo maak je kans op die trofee in Lego. Maandag was de oplossing, Duitsland. Gisteren, en hier komt het, gisteren had ik op voorhand tegen Mick van de Slaggevers gezegd: doe maar Italië. Zo gezegd, zo gedaan. Mick geeft allemaal tips van pasta carbonara en espresso en de laars en mamma mia enzovoort. Allemaal heel tof. Tot er plots een paar berichten binnenkomen van mensen die het voetbal echt volgen en die allemaal hetzelfde zeggen. Ze zeggen: Oosterlink, Italië doet niet mee aan het WK. Oké, dus super gênant. Ik dacht, Italië, die zullen wel meedoen aan het WK voetbal, zeker. Fout, Italië doet niet mee. Ik wist dat niet, ik had dat niet opgezocht. Enfin, doodgenant. Radiopresentator heeft maar één ding te doen. Doet het dan nog eens verkeerd. Dus ik wil me excuseren aan alle mensen, bij alle mensen die ik compleet in de war gebracht heb gisteren. En daarom zal ik vandaag ook een exemplaar van de officiële FIFA World Cup trofee in Lego weggeven. Was je dat niet sowieso van plan, Wim? Nou, een beetje wel. Maar goed. Maar ik beloof dat ik eerst zal controleren of het land dat de oplossing is effectief meespeelt met het WK voetbal. Goed aan van mij. Voilà. Straks spelen we 4:15 in Free Willy. Deze groep heet Westside Cowboys.

0: raar, hè?
1: Ik weet het, maar het is toch iets nieuws. Westside Cowboy, zo heet ze uit Engeland. Kickstones, zo heet dit nummer. En het komt op hun debuutalbum It Goes On, dat op 21 augustus verschijnt. Bedankt om via de Willy App allemaal namen van landen te sturen die wel meedoen aan het WK voetbal. En die dus de oplossing kunnen zijn straks voor de FIFA-beker. Zeer nuttig, dank u wel om door te sturen. Het volgende nummer dat ik ga draaien nu gaat over iedereen die gisteren bijna de WK-trofee in Lego gewonnen heeft. Maar net niet. Case Choice met Almost Happy. WK.

0: Christophe stuurt nog een oudere WK Italië mop. Wat hebben edele delen en het WK gemeen? Geen Italië.
1: Ah, ik snap hem.
0: Geen Italië.
1: Goeie kijk, Christophe. Fijntje.
2: Deze week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink of Willy. En win elke dag. Oh, mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
3: Dat is een goed idee.
2: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Deze week bij Wim Oosterlink.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
6: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
7: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
9: Medimarket. Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
10: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

Admiral Freebie met Living for the Weekend. 4:30, dit is de avondspits van Willy. Wat zat er in nieuws vandaag? Toen je zo hard aan het vroeten was voor de baas, dat horen en zien je verging en je alles van de actualiteit gemist hebt. Ik ga het u vertellen. 3 dingen. 1. Vanmorgen is Margriet Hermans begraven in aanwezigheid van de hele Vlaamse showbizwereld. Zelfs Herman Brusselmans heeft een tekst voor haar voorgelezen. En er werd ook bekendgemaakt door haar dochter dat Margriet Hermans binnenkort in het tv-programma De Verraders zal te zien zijn. Ook al is ze dood. Hoe gaan ze dat doen? Wel, het is al opgenomen. Opgenomen lang voor er sprake was van de agressieve kanker die Margriet trof, lees ik hier. 2. De paus. Paus Leo, de Kunjewilsten. De paus Leo is in Barcelona vandaag en zegent daar vandaag het kruis van de Sagrada Familia, de geweldige, schitterende kathedraal van Antoni Gaudi. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat Gaudi gestorven is. Maar helaas hebben ze niet op tijd een reeks van de Verraders kunnen opnemen met hem. Spijtig. En 3. De Belgische Euromillions. Too early. De Belgische Euromillions winnaar heeft nu 20 weken om zich bekend te maken. Je hebt gehoord, hè? Een Belgische deelnemer heeft exact 174.984.088 euro gewonnen met Euromillions. Benieuwd of ze gaan afronden na 950. Dat is een record voor ons land. Meeste ooit. Er is nog niet bekend wie de gelukkige is, maar hij of zij heeft dus 20 weken de tijd om zich aan te melden. Misschien toch eens checken of Meme niet per ongeluk een lotje ingevuld heeft en ergens laten rondslingeren. Je wil het toch niet meemaken dat je zo over 21 weken... Ah, het was hier. Het was Meme. Vandaag hier in de avondspits van Willy de officiële FIFA World Cup trofee in Lego te winnen. 4:45. We spelen Zoek de Artiest in de Woordenmist. Er zit een groep in vandaag. Ik moet straks nog vertellen waarom ik gisteravond met tranen in mijn ogen voor mijn scherm zat. En muziek van Arno en Arcade Fire, allemaal met een A. En Ariem, ook met een A. I still don't know what I was waiting for. And my time was running wild. A million dead-end streets. And every time I thought I got it made, it seemed the taste was

0: Jam Hot. Ik dacht dat ze nooit zeiden, this is Jam Hot. Zwart, Beats International was dat met Dub Be Good To Me. Zometeen, zoek de artiest in de woordenmist. Ik heb een situatie met mijn kinderen van een jaar of 6 geleden genomen. Zoiets. Dus een situatie, mijn kinderen 6 jaar geleden. En daar zit dan, in die zin zit dan een bekende groep verborgen. En die moet jij er proberen uithalen. Zometeen.
1: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
2: Yeah. 4 zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
3: Music Matters. Willy.
1: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
4: Hey, ik ben Dave van Prigentik, houthalen Helchtre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
5: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes!
4: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Prigentik van België.
5: Daar drinken we eentje op.
4: En nog verantwoord ook. Ching!
6: De ketelaren voor de Bruyne! Geweldige goal!
7: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
6: Heerlijk in de kruising!
7: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
6: Goku, score!
7: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
8: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
7: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
9: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1+1 gratis met een promopotje gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
12: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
11: Tot 10 jaar?
12: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
11: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
13: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
14: Krevel. Leef beter.
15: What did you steal?
16: Secrets.
7: Vanaf 10 juni.
17: The human race cannot accept what we know.
7: Steven Spielberg.
18: If you do this, there's no undoing it.
19: This is Disclosure Day.
7: Disclosure Day. In de bioscoop.
20: Wim Oosterlink.
21: Ik word daar zo moe van.

0: R.E.M. met Losing My Religion. De heel veel mensen sturen voor de Lego-wedstrijd. De FIFA, officiële FIFA World Cup in Lego. Die kan je winnen straks 16:45 in Free Willy. Ik ga je dan zeggen wat je moet doen. Het enige belangrijke is, zorg dat je de Willy-app in de aanslag hebt. Goed?
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Nu spelen we iets anders. Zoek de artiest in de woordenmist. Ik zeg een zin. Als je goed luistert, kan je daar de naam van een groep, vandaag een groep, in herkennen. Stuur die naam zo snel mogelijk via de Willy-app. Belangrijke disclaimer. Je kan daar niks mee winnen. En zeker niet iets met Lego. Oké? Voilà. Dus ik ga de zin zeggen en je stuurt maar via de Willy-app als je het weet. Dit is de zin. Mijn kinderen heten Roos en Bo. Okay? Roos, loop niet in die plas. Zie, Bo begint u al na te doen. Schatjes toch. Uit het leven gegrepen eigenlijk. En van 6 jaar even nog. Springen ze zo wat minder in plassen. Maar goed. We zoeken een groep die verborgen zit in de zin. Stuur hem door via de Willy-app als je hem herkent. Ik zei hem nog eens. Roos, loop niet in die plas. Zie, Bo begint u al na te doen. Schatjes toch. Misschien niet zo duidelijk. Nog eens doen. Nog één keer. Nu echt duidelijk, oké? Okay? Zo. Schatjes toch. Oké, komt-ie. Roos, loop niet in die plas. Zie, Bo begint u al na te doen. Schatjes toch. Stuur de groep via de Willy-app. Vind je het niet?

0: dat ik ook wel goed zou kunnen zanger van Warhouse zijn. No surprise. No surprise, dat was Warhouse.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Met Evelien uit Leuven aan de lijn. Dag Evelien, goedemiddag. Evelien, er is...
2: Goedemiddag.
0: Er is iets aan de hand. Je bent niet in Leuven namelijk.
2: Nee, dat klopt volledig. Ik ben namelijk in Zweden.
0: Hallo, in Zweden. Wat doe jij in Zweden, Evelien? Wat doe je daar?
2: Mijn vriend en ik zijn op vakantie. We zijn op roadtrip in Zweden. En wij zijn al heel de reis naar jullie op luisteren.
0: Oh, dat is zo goed eigenlijk. En wat heb je vandaag gedaan, Evelien?
2: Wij zijn eigenlijk net terug in de bewoonde wereld. Wij zijn op kanotocht geweest, 4 dagen lang.
0: Zeg.
2: Ja.
0: Amai, jong. Kanotocht. Amai, maar hoe tof is dat, hè? In Zweden. Is allemaal jaloers. Geweldig. Ja. Dat lijkt mij een fantastische vakantie. Evelien. Ja. En waar ben je nu? Waar rijd je dan nu naartoe nog?
2: We zijn nu net voorbij Göteborg. En we gaan nu ergens een hotelletje inchecken.
0: Maar zeg, wauw. Ja. Amai, dat klinkt fantastisch. Maar, en toch tijd om mee te doen met Zoek de Artiesten Woordenmist. Respect, Evelien. De zin was... Roos, loopt niet in die plas. Zie, Bo begint u al na te doen. Schatjes toch. Mijn kinderen heten Roos en Bo vandaar. Welke artiest, welke groep zat verborgen in de woordenmist? Wat heb jij vanuit Zweden gestuurd via de Willy-app, Evelien?
2: Wij herkennen Placebo.
0: Loopt niet in die Placebo. Begint u al na te doen. Placebo is goed. Jawel, natuurlijk wel. Goed gedaan, Evelien. Ik wens je een heel fijne reis toe. Ik heb nog 1 vraag voor jou, Evelien. En wat heb je nu eigenlijk gewonnen?
2: Wel, geen idee. Ik dacht, we doen gewoon mee. Helemaal niks.
0: Oei. Je weet niet wat je gewonnen... Jawel.
2: De Lego-beker.
0: Nee, het is niet van de Lego nu. Dat is voor straks, dat is voor over 20 minuutjes. Nee. Je hebt eigenlijk niks gewonnen.
2: Nee, ik weet het, ja.
0: Ah, je weet het. Maar er is nog één klein dingetje waar we het even moeten over hebben, Evelien.
2: Ja.
0: Hoe heet jouw man?
2: Ja.
0: Hoe heet jouw man of jouw vriend?
2: Geert.
0: Geert, ja. Jij weet ook van niks, Geert?
2: Geert weet van niks.
0: U weet ook van niks, oké. Oké, goed. Wel, het is het volgende. Dus hoe moet ik dat nu uitleggen eigenlijk? Dus wij zitten hier op het werk, dus bij Willy, met een policy.
2: Ja.
0: Dus de policy. Aangaande dus eigenlijk het einde van dit moment, het radiomoment, het spel op de radio. Zoek de artiesten de woorden mis. Het is namelijk het volgende. Contractueel gezien ben ik dus verplicht van de directie van Willy om eigenlijk aan jou, zijnde de kandidaat, te vragen. En wat heb je nu gewonnen?
2: Ja.
0: Waarop jij dan, dus ook volgens diezelfde contractuele radio-overeenkomst, verplicht bent om naar mij toe en eigenlijk ook voor alle luisteraars van Willy te antwoorden met de zin niks geen kloten.
2: Ja, inderdaad.
0: Dus we gaan dat eens opnieuw moeten doen. Is dat goed, Evelien?
2: Ja.
0: Ja, maar geen probleem. Ik ga heel die uitleg, als we dat dan uitzenden, knip ik dat dan eruit. Hè. Want anders hadden al die mensen zoiets van, jongen, wat die is hier voor altijd. Goed. Ja. Oké, dus we gaan het opnieuw doen. Blablabla, Zweden, kanotocht, gewoon majaloers. Ja. Oké, maar Evelien, en wat heb jij nu eigenlijk gewonnen?
2: Niks, geen kloten.
0: Kijk, zo moeilijk is dat toch allemaal niet. Evelien, fijne voortzetting van de vakantie en groeten aan alle Zweden. Tot de

0: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarde op kia.be.
1: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. Mogelijk zal de oorlog in het Midden-Oosten opnieuw escaleren. Dat zeggen experten na het dreigement van Amerikaans president Donald Trump op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Volgens Trump heeft Iran te lang gewacht met een reactie op de vredesonderhandelingen. Midden-Oosten-expert Koert de Buff.
4: Momenteel is er al eigenlijk een heropflakkering van geweld tussen zowel van de Verenigde Staten op Iran en van Iran op de buurlanden. Dit gezegd zijnde heeft Trump een deal nodig, omdat hij natuurlijk naar verkiezingen gaat stellen en niet met een oorlog naar de verkiezingen kan.
3: Volgens persbureau Reuters gaan de vredesonderhandelingen wel verder. Zo reizen er op dit moment Qatarese onderhandelaars af naar de Iraanse hoofdstad Teheran voor nieuwe vredesgesprekken. Intussen blijft de inflatie in de Verenigde Staten stijgen. Vorige maand tot 4,2%. Dat is het hoogste niveau in bijna 3 jaar, blijkt uit officiële cijfers. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende brandstofprijzen. De stijgende inflatie zet ook extra druk op president Donald Trump. Die had bij de presidentsverkiezingen nogthans beloofd om de inflatie te laten dalen. Margriet Hermans zal te zien zijn in het nieuwe seizoen van De Verraders op VTM. Dat maakte haar dochter Céline bekend tijdens de afscheidsdienst voor haar mama. De opnames vonden plaats ver voordat er sprake was van de agressieve kanker die Margriet trof. Céline sprak daarna ook nog even vol lof over haar mama.
5: Ik ben er vrij zeker van, mama. Dit is je best bekeken tv-show, optreden, acteprésence aller tijden. Maar eigenlijk, mama, deed je dat je hele leven al. Een kamer binnenwandelen en ze vullen. Met lawaai, met warmte, met een uitgesproken mening, met muziek, met humor als het te zwaar werd en met kracht wanneer anderen het al lang hadden opgegeven.
3: Margriet Hermans werd 72. De federale overheid weet niet hoeveel ambtenaren er langdurig ziek zijn. Dat blijkt uit onderzoek van HLN. In totaal telt ons land ruim 570.000 langdurig zieken, maar in die statistieken ontbreken 500.000 wat benoemde ambtenaren. Politiek journaliste Fleur Mees.
6: Bij de NMS kregen we bijvoorbeeld simpelweg te horen dat de directie daar niet over wou communiceren. En Brussel houdt die cijfers zelfs niet meer bij. En toen ik wou achterhalen hoeveel lokale ambtenaren langdurig ziek zijn, en ik kreeg de boodschap dat ik elke gemeente apart zou moeten sturen. Dus dat zou betekenen dat ik meer dan 565 gemeenten zou moeten contacteren.
3: Mogelijk ligt het aantal boven de 650.000. En sport, een domper voor Zizou Bergs op het grastoernooi van Rosmalen. Bergs is meteen uitgeschakeld. Hij verloor van een Australische kwalificatiespeler in 3 sets. Het werd 6-7, 6-2 en 7-6. Vorig jaar stond Bergs nog in de finale. Vanmiddag en vanavond meer wolken en er vallen ook buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen, bij zo'n 18 graden opnieuw. Zaterdag geleidelijk wat zon, zondag wisselend bewolkt en iets warmer, rond 22 graden.
7: Ja, ja.
0: Wim Oosterling.
7: Showtime. Kijk, communiceren is sowieso niet het sterkste punt van de NMBS. Ik zou het niet persoonlijk nemen. Hey.

Arcade Fire en Ready to Start. Dit is de avondspits van Willy. Samen van het werk naar huis 12 over 5. Ik zat gisteravond hevig ontroerd naar de nieuwssites te kijken. Ik zat met tranen in mijn ogen. Ik wil er even iets over zeggen. Ik zat te kijken naar de koning. Koning Filip, die op bezoek ging in de gevangenis van Antwerpen. Nooit eerder gebeurd. De koning die op uitnodiging van de gevangenisdirecteurs een gevangenis bezoekt. Omdat daar volgens iedereen die er iets van weet sprake is van een humanitaire crisis. Mensen die jaren op de grond moeten slapen in een veel te kleine cel. En wellicht christelijke inspiratie, hè, die ervoor zorgt dat iemand als de koning naar de zogenaamd allerminsten in de samenleving op bezoek gaat en met hen gaat praten. En daarmee zegt, oké, je bent een gedetineerde, maar je bent ook een mens, je bent dus belangrijk. En dat dat eigenlijk tegen de regering in is, die veel te weinig doet voor de gevangenissen. Daarmee uitstraalt, laat ze maar verpieteren in hun cel. En de koning die zegt, nee, doen we niet, niet akkoord, tegen iedereen in. En daar zat ik naar te kijken, terwijl hij sprak met die mensen in die cel. En ik dacht van, man, echt geweldig. Wat een instelling, wat een hoogstaande moraal, hè, van die koning. Wat een persoonlijkheid. Indrukwekkend. En dan zat ik naar te kijken. Hevig ontroerd. Dat wou ik even zeggen. Voilà. Hoi, klaar met de Willy-app in de aanslag. Tot zometeen gaan we live naar Mick van der Slaggevers. En kan jij de officiële FIFA World Cup trofee in Lego winnen. Meteen na deze Gentenaars. Bad Eyes. Dit heet It's Not Real. It's Not Real.

0: Bad Eyes. Dit zal op hun tweede album Merge staan, dat op 18 september verschijnt. Bad Eyes met It's Not Real. Zullen we?
1: Free Willy.
0: Speciaal voor de start van het WK voetbal. Morgen kan je deze week in de avondspits van Willy hier elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego winnen.
1: Win de FIFA World Cup trofee in Lego.
0: Ja, ik zie heel veel mensen willen het winnen. Het is ook een schitterende Lego set van de World Cup trofee die je dus zelf in elkaar kan zetten. Geweldig voor jong en oud, voor voetbalfan en niet-voetbalfan. Een prachtige prijs. En die ga ik nu weggeven. Elke dag deze week. Hoe kan je zo'n trofee krijgen? Ik heb iemand ingehuurd. Zijn naam is Mick van der Slaggevers. We gaan zo meteen live naar hem toe. En hij zal zo meteen een fictief doelpunt beschrijven van een van de landen die meedoen aan het WK voetbal dit jaar. En door de manier waarop hij dat doelpunt beschrijft, kan jij ontdekken over welk land het gaat. Welk land hier een doelpunt maakt. Wat moet je doen om die trofee te winnen? Stuur mij de naam van dat land via de Willy app van zodra je het weet. Oké, zo maak je kans op de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Eén ding nog. Ik heb goed gecheckt of het land effectief meedoet aan het WK voetbal. En het is zo. Goed, oké. Iedereen klaar? Je moet sturen via de web. Sorry dat je ingelogd bent en al. De vraag is, welk land maakt hier een fictief doelpunt? Stuur het antwoord via de Willy app. We gaan nu live naar Mick van der Slaggevers.
2: Aanval op links hier. Een pas naar voren, maar diep. Oeh, belandt in de voeten van de tegenstander. Supporters hebben allemaal hun rode vlag mee. En daar staan ze dan op de middenstip. Als twee sumo-worstelaars tegen Malkanderen. Zen blijven, jongens. Zen blijven. En dan rijst hier natuurlijk de vraag. Wie komt er als winnaar uit dit duel? En wie gaat dit spel verliezen? En hij is weg, dames en heren. Als een ninja ontsnapt, de tegenstander staat verdwaasd te kijken. Oh ja, een beetje te veel sake gedronken gisterenavond. Opnieuw opbouwen. En dan meteen als een bullet train naar voren. Daar gaan twee tegenstanders als Mikado stokjes omver. Oh jongens, pure chaos in de 16. En dan uit het niets hier meteen een aanval rechts naar voren en een knal. En een goal. Dat noemen ze een Hiroshima doen. En zo gaan ze straks met de hele ploeg karaoke zingen. Ja, dat hebben we nog gezien. Dit was Mick van der Slaggevers. En we gaan over naar de studio.
0: Ja, dankjewel, Nick.
2: De wedstrijd duurt 90 minuten.
0: Ja. Ja.
2: En de bal is rond. Ja. En hij moet rollen.
0: Ja, stuur het antwoord.
2: En de VAR kijkt mee.
0: Via de Willy.
2: We weten het allemaal. Alles kan in het voetbal. Never change a winning team.
0: Ja, we gaan afsluiten. Dus
2: elk nadeel heeft zijn voordeel.
0: Ja.
2: Het gras is groener aan de overkant.
0: Ja. Oké.
2: Okay. In het voetbal.
0: Oké, okay, dankjewel.
2: Moet er nog zand zijn?
0: Goed.
2: Ik dacht het niet.
0: Ja, dankjewel. Ik gooi hem eraf. Dus dankjewel, Mick van der Slaggevers. De vraag is, welk land heeft hier een fictief doelpunt gemaakt? Als jij de officiële FIFA World Cup trofee in Lego wil winnen, stuur dan de naam van het land via de Willy app. Succes.
1: Willy.

0: 5 voor half 6. Dit is de avondspits alweer. Met Lou Reed en Walk on the Wild Side. Oké, het is zover.
1: Win de FIFA World Cup trofee in Lego.
0: We gaan naar Quinten uit Sint-Kathelijne-Wavers. Quinten, goedemiddag. Waar ben je, nu op je kamer of wat, Quinten?
2: Ik ben net thuis gekomen aan een stage.
0: Oké, goed. Wat doe je van stage misschien?
2: Ik doe onderzoek in de tuinbouw.
0: Alright. Quinten, je hebt meegespeeld voor de wedstrijd voor de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Quinten, je hebt een land gestuurd. Zeg eens welke termen, welke begrippen, welke woorden je gehoord hebt in het verslag van Mick van der Slaggevers die jou naar een bepaald land geleid hebben. Wat heb jij gehoord daar straks?
2: Ik heb sumo-worstelaars gehoord, ik heb Hiroshima gehoord, ik heb zen, karaoke, mikado-stokjes allemaal
0: gehoord. Goed. Welk land heeft dat volgens jou opgeleverd? Wat heb je gestuurd via de Willy App? Welk land heeft daarnet een fictief doelpunt gemaakt volgens jou, Quinten?
2: Japan,
0: Quinten. Is goed. Jij wint de FIFA World Cup trofee in Lego. Ja. Goed zo.
2: Is dat niet?
0: Goed gedaan, absoluut. Hij is voor jou. Goed zo.
2: Dank u.
0: Ja, met veel plezier gedaan. Je was... Wacht, er was iemand die je op het idee gebracht had om mee te spelen.
2: Ja.
0: Wat zei je nu net?
2: Ik wil hierbij een speciale shout-out doen naar mijn collega Bill, die mij op het idee heeft gebracht.
0: Om mee te spelen, fantastisch.
2: Ja,
0: hij mag meebouwen. Hè? Hij mag meebouwen aan de World Cup trofee Lego. Proficiat Quinten, er zijn heel veel mensen die dit willen winnen. Maar jij hebt hem vandaag. Morgen nog een laatste kans om hem te winnen. Quinten, veel plezier ermee en heel fijne avond voor jou.
2: Dank je wel.
0: Tot de volgende.
2: Fijne
0: avond. Lucas. Yo!
1: Win Oosterlink. Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
3: Ik kijk er naar uit. Not.
1: Ja. In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Bent van Looy.
4: Ik worstelde veel meer met hoe ik eruit zag op mijn 30ste dan nu.
1: Over haar dat verdwijnt op je hoofd.
4: Ik moet me altijd niet schelen.
1: En weer opduikt op de gekste plekken.
4: Ik begin misschien eindelijk twee baardharen te krijgen. Dus voor mij is dat ongelooflijk nieuws.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast. De Willy-app of kijk op VTM Go. Willy. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
1: Wim Oosterlink.
7: Niveau 0, hè.

0: Same Old Scene, Roxy Music in de avondspits van Willy. Morgen je laatste kans om die officiële FIFA World Cup trofee in Lego te winnen. Er is nog een extra mogelijkheid, wel. Voor wie graag eens online kijkt, voor wie Willy volgt bijvoorbeeld op Instagram. Als je naar de Instagram-pagina van Willy gaat, kan je ook zo'n extra Lego-set winnen. De FIFA World Cup trofee in Lego. Er is er nog eentje te winnen, extra, op de Instagram van Willy. Dus kijk daar even rond. Je zal moeten een bepaalde foto liken en een comment geven. Check de Instagram van Willy. Zeg, onze minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, wil dat er een maximumfactuur komt op de beugel voor kinderen. Die prijzen die gaan super de hoogte in en hij wil dat dat beperkt blijft, dat dus tot een bepaalde hoogte gaat. Hij zegt, alle kinderen moeten de kans krijgen op een goed en mooi gebit. Je zou denken, goed idee, wie kan daar nu iets op tegen hebben? Wacht, zo meteen. Meningen van op Facebook in EHBO CWFS. Eerste hulp bij ongemakkelijke café-, werk- of familiesituaties. Na de belofte van deze maand.
1: Willy. Dit is de belofte van Willy.

0: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech.
0: Oh, wat?
1: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
0: Oh nee.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Music matters. Really? Music matters.
6: Muziek is kei belangrijk.

0: Aware. It's at 6:13. Ik zei net, onze minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, wil graag een maximum factuur, een maximum bedrag invoeren wat betreft de beugel voor kinderen, de beugel voor de tanden. Hij zegt, alle kinderen moeten de kans krijgen op een goed en mooi gebit. Het gaat om een maximum bedrag van €792 blijkbaar nu. Je zou denken, goed idee toch? Wie kan daar nu iets op tegen hebben? Wel, het volgende. Dit is EHBO-CWFS.
1: EHBO-CWFS. Eerste hulp bij ongemakkelijke café-, werk- of familiesituaties.
0: Ja, als je eens een mening nodig hebt over een onderwerp, dit is de plek. Want gelukkig, godzijdank, hebben we in ons land een Facebookpagina die speciaal geconcipieerd is, zodat experts uit de bevolking hun mening kunnen geven over hete actuele hangijzers en de maatschappij een warmere plek wordt om samen te leven. Die Facebook heet hln.be. Ik heb er 4 verzameld over dus het idee van Frank van den Broeke op het maximumbedrag voor de beugel. En ja, weet je, gebruik die gerust bij de familie of op het werk of op het café. Ik ga ze dus heel snel overlopen. Mening 1 is van Mirjam de Grijf. Mirjam heeft persoonlijk een onderzoek gedaan naar of mensen daarop zitten te wachten. En het antwoord is nee. En ook een onderzoek naar de staatsfinanciën. Mirjam schrijft, er is geen geld. Stop met uitgeven wat je niet hebt. Niemand zat daarop te wachten. Mening 2 van Karin Gillemijn. Volgens Karin zit er iets achter. Ja, dat schrijft ze in een soort op persoonlijke boodschap voor Frank van den Broeke op Facebook. Dus ze schrijft, een goed gebed is inderdaad belangrijk. Maar goed zien en horen is ook heel belangrijk. Nu is dat voor sommige mensen ook onbetaalbaar. Voor vele mensen is medicatie ook belangrijk. Maar ja, bijna heel zeker zit er weer een addertje onder het gras. En doe je zoiets uit eigen belang. Zo kennen we jou wel. Stem dat tegen, Frank. Zwart. Mening 3 van August Daniels. Kijk, er staan heel veel scheldwoorden tegen minister Frank van den Broeke op Facebook. Een kleine bloemlezing uit de reacties op dit artikel. Mafkees, grijze duif, nazi, corrupte pyromaan, populist, paljas. Maar August Daniels heeft de origineelste scheldnaam. Eén die Frank van den Broeke wellicht ook zelf niet had zien aankomen. August schrijft, betaal eerst mijn medicatie terug, kluizenaar. Ja. En mening 4 tenslotte van Luc Hermans. Luc heeft een mening die ik niet op het werk zou gebruiken. Niet doen, maar eerder zo in de late uitloop van een trouwfeest. Want Luc begint goed aan zijn mening, maar hij eindigt totaal ergens anders. Zo ver dat je afvraagt van waar we in godsnaam ook alweer vandaan kwamen. Luc schrijft het volgende op Facebook. Goed luisteren. Hij schrijft, zaken die u preventief kunt doen, zal meestal een win-win situatie zijn. Iets voorkomen is beter dan genezen. Maar, nu komt het. Maar, als ik op tv sommige BV's hun tanden bekijk, stel ik mij soms de vraag, mooi pak aan, goed verzorgd, mooie job, maar hou uw lippen op elkaar, want je kunt een hele Belgische kaastafel zien liggen op hun tong en tanden die precies nog nooit tandpasta hebben gezien. Om nog niet te spreken over stank van de beerput die op je afkomt als je er tegen praat. En veronderstel dat je zo iemand hebt als partner die je 's avonds een tongzoen moet geven. Al is het maar om de hele dag de madame mogen uit te hangen met de dure auto of het huis. En dan stopt het. Luc maakt zijn zin niet af, helaas. Maar dus, voilà. Je bent weer mee met de actualiteit. Je hebt weer een mening die je kan vinden. Jammer dat hij zijn zin niet, maar ik weet het. EHBO, CWFS, elke dag op jullie om 17:15. Hier is Kavinsky samen met die van Phoenix en met Angel. En ze hebben allemaal

Tommy stuurt via de Willy app: Look for president. Ja. Sorry, ja, zeg echt wel. Jorde Kavinsky, Angel, Phoenix, allemaal samen met het geweldige Night Call. Na nieuws van 6, muziek van Queens of the Stone Age en Close to Me van The Cure. En nu nog dit, Liam Gallagher, zonder zijn brug, Wall of Glass.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
5: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knallieprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
6: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
7: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Willy.
10: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
11: Het nieuws van 6 uur.
12: Goedenavond. Mogelijk zal de oorlog in het Midden-Oosten opnieuw escaleren. Dat zeggen experten na het dreigement van Amerikaans president Donald Trump op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Volgens Trump heeft Iran te lang gewacht met een reactie op de vredesonderhandelingen. Midden-Oosten-expert Koert de Buff.
13: Momenteel is er al eigenlijk een heropflakkering van geweld tussen zowel van de Verenigde Staten op Iran en van Iran op de buurlanden. Dit gezegd zijnde heeft Trump een deal nodig, omdat hij natuurlijk naar verkiezingen gaat stellen en niet met een oorlog naar de verkiezingen kan.
12: Volgens persbureau Reuters gaan de vredesonderhandelingen wel verder. Zo reizen er op dit moment Qatarese onderhandelaars af naar de Iraanse hoofdstad Teheran voor nieuwe vredesgesprekken. Iran dreigt intussen met een boycot van het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. Zo dreigt het de matches stil te leggen, dat heeft de Iraanse minister van Sport laten weten. Iran wil dat de FIFA onder meer maatregelen neemt tegen politieke gezangen en de vlaggen die toeschouwers naar binnen nemen. Verder is er ook heel wat te doen rond de deelname van Iran aan het WK. Zo mogen Iraanse spelers slechts een beperkte tijd in de VS zijn. En gisteren trok de VS ook nog alle tickets voor Iraanse supporters in. Op 21 juli spelen onze Rood Duivels tegen Iran. De federale overheid weet niet hoeveel ambtenaren er langdurig ziek zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de HLN. In totaal telt ons land ruim 570.000 langdurig zieken, maar in die statistieken ontbreken 500.000 vastbenoemde ambtenaren. Politiek journaliste Fleur Mees.
14: Bij de NMS kregen we bijvoorbeeld simpelweg te horen dat de directie daar niet over wou communiceren. En Brussel houdt die cijfers zelfs niet meer bij. En toen ik wou achterhalen hoeveel lokale ambtenaren langdurig ziek zijn. En ik kreeg de boodschap dat ik elke gemeente apart zou moeten sturen. Dus dat zou betekenen dat ik meer dan 565 gemeenten zou moeten contacteren.
12: Mogelijk ligt het aantal boven de 650.000. In het onderzoek naar fraude bij een sociale huisvestingsmaatschappij in Sint-Joost-en-Noode eist het college van de stad volledige transparantie. Uit een audit blijkt dat het verhuurkantoor meer dan 20 jaar lang fraude heeft gepleegd. Werknemers deelden jarenlang sociale woningen uit aan zichzelf, familie en vrienden. Het parket onderzoekt de zaak nu. Er loopt ook een onderzoekscommissie in het Brusselse parlement. En net niet voor Wout van Aert in de vierde rit van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Van Aert won wel de sprint van het peloton, maar een kopgroep van 10 kon hen net voorblijven. Van Aert reageerde achteraf toch tevreden.
9: We zijn er altijd blij over vandaag. Het was ook een lastige rit onderweg. En, het is zonde dat we net niet komen. Uiteindelijk heeft iedereen van de ploeg zijn uiterste best gedaan om nog dicht proberen te krijgen, maar lukte het niet. Maar het is altijd mooi om het te proberen.
12: De Amerikaan Quinn Simmons won de etappe. De Fransman Baudin blijft dan weer leider. Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk. Minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag hetzelfde weer. Dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.
15: Wim Oosterling. It's showtime.
16: Dit is de avondspits van Willy met de Strokes. En eerst The Cure. Goedenavond.

Strokes met Going Shopping. Wil je alsjeblieft nog eens goed checken? Het is 5:12, dit is de avondspits van Willy. Wil je even nog checken of je zeker niet, of jij zeker niet toevallig toch de Belgische Euromillions winnaar bent? Ze hebben die volgens mij nog niet gevonden en je weet toch maar nooit. Dus één Belg, je hebt het gezien, heeft exact 174.984.088 euro gewonnen met Euromillions. Dat is een record voor ons land. En er is dus nog niet bekend wie de gelukkige is. Maar zij of hij heeft dus 20 weken de tijd nu om zich aan te melden. Hè? Check toch eens goed. Je weet toch maar nooit of je toch niet per ongeluk tijdens een beschonken nachtelijke surfsessie online een losje ingevuld hebt. Hè? Hij wil niet zo over 21 weken erachter komen, dus check nog even. Goed, voor alle zekerheid, oké? Hier is een lied van The Presidents over The President.

0: Chris niet.
1: Chris niet de winnaar. Goed dat je checkt op Chris. Goed gedaan. Het is 5:15. Je hoort een lamp van de Presidents of the United States of America. Elke dag rond dit uur pik ik er één concert van vanavond uit.
0: Vandaag de man die vanavond in OLT Rivieren of in Deurne optreedt. Het concert is niet uitverkocht. Ik heb het over de Amerikaan Father John Misty. Er zijn nog tickets

0: Father John Misty nu op Willy en straks in OLT Rivieren of in Deurne in Antwerpen. Dat was de payoff. Het concert is niet uitverkocht, dus je kan nog naartoe als je nog zou willen. Zeg, Thomas de Soete en Roos van Akker hebben een podcast uitgebracht deze week. Viva 50, dat weet je omdat ze 50 worden dit jaar. Thomas maandag, Roos in het najaar. Maar er is nog een Willy-presentator die net tram 5 opgesprongen is. Ik vertel je zo meteen wie het is en hij komt naar hier.
1: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
7: Amai.
6: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
7: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
5: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf 349 euro per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 5.732 euro. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: 3, 2, 1.
10: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
11: Sorteren kan je zo meteen.
12: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
13: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
14: Wim Oosterlink.
15: Niveau 0, hè. 0, hè.

0: Siska, Siska, Belgisch, met de Sweet 16. Thomas de Soete en Roos van Akker hebben maandag een nieuwe podcast gelanceerd, Viva 50, naar aanleiding van de verjaardag van Thomas. Thomas is maandag 50 geworden. Roos wordt in het najaar 50. En de podcast gaat over hoe het is om 50 te worden, om 50 te, of 50 te zijn. En de eerste gast in de podcast is Bent van Looy. Maar, Eppo Jansen, jij bent ook net 50 geworden.
1: Hè? Klopt.
0: Proficiat.
1: Dank je wel.
0: Maar echt net als in vrijdag, toch?
1: Afgelopen vrijdag, ja, werd ik ook. Ook die nieuwe tram die voorbij kwam en waar ik moest opspringen.
0: Wat is dat hier eigenlijk? Zeg, en hoe heb je gevierd?
1: Met eten en drinken en veel vrienden en familie.
0: Ja, toch?
1: Zoals ik dat altijd graag.
0: Ja, echt?
1: Ja. Niet anders dan andere verjaardagen.
0: Het was niet,
1: denk ik toch niet.
0: Niks speciaals.
1: Nee, ze hebben wel leuke dingen voor mij gedaan. Zo hebben ze een playlist gemaakt waar alle vrienden dan nummers opgegooid hebben. En dan moest ik raden van wie welk nummer was.
0: Oh,
1: dus een beetje een nummer dat met die vriend of dat familielid verbonden is.
0: Ja,
1: heel tof. Dus ik heb nu een playlist van 6 uur met niks anders dan leuke muziek.
0: En was het gênant dat je zo weinig wist? Of ging het mee?
1: Nee, ik wist het eigenlijk al.
0: Ja, echt allemaal?
1: Goed. Ja, wow, goed. Ook sommige nummers erop gegooid die ik verschrikkelijk vond. Maar goed, ik heb ook pestkoppen
0: onder. Oké, goed. Zeg, en mag ik iets vragen? Dus de podcast gaat over 50 worden. Wat dat doet met jou? Want je kan natuurlijk zeggen van ja, zo vast. Maar natuurlijk, niemand kan ontkennen dat dat wel een soort mijlpaal is. Een soort punt, die 5 daarvoor. Dat doet wel iets, toch? Hè? Hoe is dat bij jou?
1: Ja, dat was bij mij ook wel een beetje. Die 40, die 30, die 20. Ik ben daar zo doorgefietst, om het zo te zeggen. Dat was niks. Maar dit, 40, 2 keer 40 is 80. 80 kan je nog wel worden. 2 keer 50 is 100.
0: Ja.
1: De tijd is bijna op. Het gaat, wat ze zeggen, een beetje downhill met van alle dingen. Ik ben daar voorlopig niet aan toe en ik moet daar wil ik precies nog wel tegen strijden. En ik heb nog wel het gevoel dat ik nog veel wil doen en veel wil verwezenlijken. Ik heb al superveel dingen, leuke dingen gedaan.
0: Maar je hebt schrik van stel dat dat minder wordt.
1: Ja, dat het allemaal wel minder wordt en zo.
0: Ja.
1: Ik ben wat misschien ook een soort midlife-crisis is dan, maar ik ben niet geïnteresseerd in brommers, nog auto's. Maar ik ben wel een gat in mijn tuin aan het graven om er...
0: Wat?
1: Niet om er zelf in te gaan liggen.
2: Oh, jongen, come on.
0: Wat? Waarom dan?
1: Nee, om boom te planten.
0: Om te zwemmen.
2: Ah, te zwemmen? Ja, oké.
1: Ik doe het dan maar toch maar om op mijn eigen wijs te maken dat ik dan ook veel ga bewegen.
0: En die dingen. Ik ging echt heel hard lachen, maar ik zou dat niet doen eigenlijk. Allee, maar goed. Ja. Nee, maar ik snap het wel. Ik heb ook wel schrik van zo nieuwsgierigheid verliezen of zoiets. Of activiteit verliezen. Ja, ik ben bang van. Allee, voor je gat in uw tuin. Allee, wij hebben hier een staf.
1: Je mag in het midden van de zomer wel eens langs komen. Ik kom maar eens naar mijn gat kijken.
0: Een gat. Ça va. Het is vriendelijk. Dus, bedankt. Eppo Jansen, straks in Fuzzbox. Tot straks. Om 7 uur.
1: Doei.
0: Yo.

0: Mick Jagger, solo in de tijd met Let's Work. Zo meteen hoor je nog een Amerikaanse muzikant die vandaag jarig is. Niet 50, 56 wordt hij vandaag. En ik heb hem ooit in heel vreemde omstandigheden ontmoet. Ik vertel het zo meteen na Ramkot.
1: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yeah.
2: Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
1: Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
3: Music Matters. Willy.
1: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
7: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
11: Knaldi.
12: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Wim Oosterlink.
14: What we're dealing with here is a total lack of respect for the law.

kort en hard Rancot met Blame It On Yourself. We zijn woensdag 10 juni 2026. Wat hebben we geleerd vandaag op zijn Pietruizentruis? 3 dingen. 1. Vanmorgen is Margriet Hermans begraven. In aanwezigheid van de hele Vlaamse showbizwereld. Zelfs Herman Brusselmans heeft een tekst voorgelezen. En Margriet Hermans zal binnenkort in het tv-programma De Verraders te zien zijn. Maar het is gelukkig al opgenomen. Ja. 2. De paus is in Barcelona nu en zegent daar straks zometeen het kruis van de Sagrada Familia. De schitterende kathedraal van Antoni Gaudi. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat Gaudi gestorven is. En de Sagrada Familia is al meer dan 100 jaar bijna afgewerkt. En 3. Vandaag is Mike Doughty jarig. De frontman van de Amerikaanse groep Soul Coffin. Ik ben ooit naar zijn boekvoorstelling gaan kijken. Hij had een autobiografie geschreven in een boekhandel in Los Angeles toen ik daar was. Er was 8 man komen opdagen. Waaronder mijn vriendin en ik. 8 man. Mike Doughty wordt vandaag

0: Talk Talk. And such a shame. 5 voor 7. Morgen begint het WK voetbal. Morgen is dan ook je laatste kans.
1: Win de FIFA World Cup trofee in Lego.
0: Je laatste kans om die FIFA World Cup trofee in Lego te winnen, die ik deze week elke dag weggeef. Dus morgen laatste keer. Schitterende Lego set van de World Cup trofee. Daar straks was het antwoord. Japan was het antwoord. Daar straks. Morgen gaan we weer live naar Mick van der Slaggevers. En die zal weer een fictief doelpunt beschrijven van een van de landen die meedoen aan het WK. Aan de manier waarop hij het doelpunt beschrijft, zal je kunnen inschatten over welk land het gaat. Zo maak je kans op die laatste officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Even kijken, daar straks. Wie was de winnaar ook alweer daar straks? Dat was toch Quinten. Ja, Quinten was het uit Sint-Katelijnenwaver. Ja, hij was bijzonder blij. Morgen laatste kans, 5:15 in Free Willy. Nu, tijd voor Fuzzbox met Eppo Jansen. Ook 50 geworden intussen, maar het is er niet aan te horen. En dit nog van mij, alles officieel kapot.

0: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Crocs. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
1: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
5: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 7 uur.
7: Goedenavond. 3 zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar al voor €235.000 gefactureerd. Ofwel zo'n €58.000 per maand. Ze zitten zo al boven hun maximumfactuur voor een heel jaar. Die maximumfactuur werd vorig jaar nog ingevoerd om fraude en ondermaatse zorg te vermijden. De ziekenfondsen trekken daarom aan de alarmbel. Paul Kallewaert van het NIC, dat is de overlegstructuur van de ziekenfondsen.
8: Dat kan bijna niet anders dan dat je binnen en buiten gaat zonder dat je echt kwaliteitsvolle dienstverlening toedient aan de patiënten. Daar maken we ons heel veel zorgen over. We hebben natuurlijk nu alle terugbetalingen stopgezet. We hebben het dossier overgemaakt aan het RISIF, zodanig dat we dit verder kunnen onderzoeken op fraude en eventuele andere oorzaken.
7: Opvallend, 400 andere verpleegkundigen factureren opvallend snel. 100 van hen kregen ook een waarschuwing. Amerikaans president Trump kondigt nieuwe Amerikaanse aanvallen aan op Iran. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Volgens Trump gaat het om vergeldingsaanvallen, nadat een Amerikaanse helikopter maandag door Iran werd neergehaald. Eerder vandaag was Trump ook al woedend over het uitblijven van een Iraanse reactie op de vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten. Parkeerapps verbergen vaak extra kosten. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van Testaankoop. Het vraagt daarom meer duidelijkheid over hoeveel een parkeersessie gaat kosten. Want dat gebeurt amper. En dat is misleiding, zegt Laura Klaes van Testaankoop.
9: Bij sommige apps moet je dat echt apart gaan opzoeken. Er is ook een app die enkel het maximale parkeertarief meegeeft. Maar dus het is niet altijd even duidelijk op voorhand hoeveel je ongeveer gaat moeten betalen. En dat is een wettelijke verplichting. En wij vinden dat dat echt wel duidelijker kan en moet.
7: 4411 is vandaag veruit de meest populaire app. Testaankoop hoopt ook op meer concurrentie, want dat gaat automatisch helpen. Iran dreigt met een boycot van het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. Zo dreigt het de matchen stil te leggen, dat heeft de Iraanse minister van Sport laten weten. Iran wil dat de FIFA onder meer maatregelen neemt tegen politieke gezangen en de vlaggen die toeschouwers naar binnen nemen. Verder is er ook heel wat te doen rond de deelname van Iran aan het WK. Zo mogen Iraanse spelers slechts een beperkte tijd in de VS zijn. Gisteren trok de VS ook nog alle tickets voor Iraanse supporters in. Op 21 juni spelen onze Rode Duivels tegen Iran. Net niet voor Wout van Aert in de vierde rit van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Van Aert won wel de sprint van het peloton, maar een kopgroep van 10 kon er net voor blijven. Van Aert reageerde achteraf toch tevreden.
10: Ik ben inderdaad blij over vandaag. Het was ook al een lastige rit onderweg en het is zonde dat we net niet komen. Uiteindelijk heeft iedereen van de ploeg zijn uiterste best gedaan om nog dicht te proberen te krijgen, maar lukte het niet. Maar het is altijd mooi om het te proberen.
7: De Amerikaan Quinn Simmons won de etappe. De Fransman Baudin blijft dan weer leider. En de Nieuw-Zeelander Corbin Strong heeft de wielerklassieker Circuit Franco-Belge gewonnen. Strong was de beste op een aankomst bergop. Hij haalde het voor de Deen Anders Voldager en de Fransman Paul Magnier. is voor Strong pas de 9e overwinning in zijn carrière. Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk. Minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag hetzelfde weer. Dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden. Music matters.

Hey, hey, nieuwe week en nieuwe muziek, maar ook een nieuwe voordeur. Afgelopen week werd ik 50 en nu weet ik het wel zeker. Rock and roll kent geen houdbaarheidsdatum, zoals ook deze van Jack White. Sinds vorig jaar al 50 die man, maar nog even springlevend. Welkom bij First Box.

van Jack White, Dollar Bill. En in zijn geval is dat alvast geen briefje met de kop van Donald Trump erop. Fijn dat je luistert naar Fuzzbox, want ik heb nieuwe muziek van onder andere Interpol, Mike D, Ty Segall, Weezer en Swain. Maar eerst naar Engeland voor Kyo en hun nieuwste single, That's Me.

Cats Me in the Corner, waar ken ik dat van? Jorik Kio uit Londen, vrijdag 3 juli te zien op het gloednieuwe Nestpodium van Rocke Werchter. En dit is muziek die klinkt als een goede science fiction horrorfilm. Miracle and Fluid Window.

0: Miracle hoor je en Fluid Window. Een samenwerking tussen ene Daniel Sullivan, die zijn sporen verdiende bij de underground bands Sun and Over, en Steve Moore, die dan weer regelmatig soundtracks voor horrorfilms schrijft. En die combinatie, dat hoor je.
1: Willy. Music Matters.
0: Op 21 augustus is er een nieuw Weezer-album en zoals altijd geen titel. Door de glimmende albumhoes wordt door de fans nu al omgedoopt tot The Gold Album. En op dit nummer doet de band Wednesday mee. Ze janken lekker mee met de pedal steel en natuurlijk de stem van Cardi Hartsman. Weezer and We Might As Well Be

band die op het nieuwe ontdekkingspodium Nest van de Rock Werchter te zien zal zijn. De Australiërs van de Radio Free Alice en Lunch Money. Afgelopen week zag ik een supercool filmpje van ex-Beastie Boy Mike D, die een cover deed van Mind Your Own Business van de Delta 5. Absoluut een inspiratie, denk ik dan, voor zijn album dat er zit aan te komen. Dat hoor je ook op deze nieuwe single. Mike D en True

0: Volgende week is in ons land in Kortrijk en Sint-Niklaas. Maar beide shows zijn uitverkocht. Mike, die hoor je met True Colors. Na de sponsorboodschappen hoor je een van de nieuwste singles van Interpol die gisteren uitkwam.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series, Benje.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo Scope, man.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immo Scope.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
9: Immo Scope, man.
10: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
11: Citroën.
10: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
14: Info in voorwaarden op carglass.be.
15: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
16: Xina.
15: Info in je winkel of op xina.be.

Zo, Interpol stuurt luisteraar Kurt Lambrechts. En inderdaad, See Out Loud is een van die twee nieuwe nummers die gisteren online uitkwamen. En is vintage Interpol. Deze hoor je niet alleen de warme bariton van Paul Banks, maar ook gitarist Daniel Kessler zingt nog eens mee. En dat is geleden van hun debuut uit 2002. En na 8 uur speel ik nog een ander nieuw Interpol nummer. Dit is Mr. Magician en High Resolution.

Mrs. Magician en High Resolution. Ik kreeg afgelopen vrijdag een fantastisch verjaardagscadeautje, want twee van mijn favoriete bands brachten die dag een album uit. Modest Mouse liet een Eraser en Amaze op de wereld los en Death Cab for Cutie released I Built You a Tower. Een plaat waarop frontman Ben Gibbard zijn tweede echtscheiding verwerkt. Dit is daaruit Pep Talk.

Collins en Chris Stewart uit New York, die binnenkort op het heavy label Sacred Bones een donkere synthplaat uitbrengt. En die gaat Live in Small Places heten. En daaruit hoor je de eerste single Jim Carroll, New Year. Dit is de band Turnover en Nightjar.

Uit de nieuwe plaat van Turnover, Down on Earth, hoor je Nightjar. Tijd om de koude temperaturen buiten te bestrijden met een kampvuurtje. Of de fijne stem van Keenan O'Meara. Zijn naam klinkt zo Iers als een pint Guinness, maar hij komt uit Baltimore, US. Keenan O'Meara en Halley's Comet.

0: Om de 76 jaar komt de komeet van Halley een keer goeiedag zeggen tegen de aarde. De laatste keer was in 86 en ik weet dat ik daarover voor het schoolkrantje ooit nog een artikel schreef. Keenan O'Meara die schreef er dit mooie nummer over.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
4: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Fuzzbox. Eppo Jansen.

Australiërs die geen Mexico 1986 generator nodig hebben om eruit te zien als Erik Gerrits of Jan Keulemans, ze zijn het gewoon. De Gnomes hoor je en Thinking of Me. En ga je naar Best Kept Secret dit weekend, dan hoor je deze misschien wel live. Dit is de nieuwe van Tramhouse, Plovdiv. Genoemd naar de Bulgaarse stad waar ze dit nummer schreven. Tramhouse.

0: Tramhouse en Plovdiv dit weekend live te zien en mee te maken op Best Kept Secret in de Beekse Bergen. Dit nieuwe nummer van Emma Ruth Rundle heet Powerless, maar eerst was de titel Noam Chomsky Is Dead To Me. Want volgens haar kan je geen enkele motherfucker vertrouwen. Dat bewijs zat haar volgens haar in de banden die Chomsky had met Jeffrey Epstein.
1: Punk and rap, Dayton. You had my trust.

slaan en zalven tegelijk op deze fantastische nieuwe single van Emma Ruth Rundell, Powerless. Het zal staan op haar zesde studioalbum, These Killing Times, dat uitkomt op 18 september van dit jaar. Het laatste nummer van dit uurtje First Box is eentje van Chatpile. Nieuw nummer dat op een nieuwe plaat Who Loved the Sun gaat staan. Binnenkort uitkomt. En je kan de band ook live zien dit jaar. Open kop op Chatpile.

0: Chatpile en Deep Blue. Na nieuws van 8 uur nog een uurtje Fuzzbox met nieuwe muziek van Suede, Ty Segall, The OC's en nog een nieuw nummer van Interpol.
1: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 8 uur.
6: Goedenavond. 3 zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar al voor €235.000 gefactureerd. Ofwel zo'n €58.000 per maand. Ze zitten zo al boven hun maximumfactuur voor een heel jaar. Die maximumfactuur werd vorig jaar nog ingevoerd om fraude en ondermaatse zorg te vermijden. De ziekenfondsen trekken daarom nu aan de alarmbel. Paul Kallewaert van het NIC, dat is de overlegstructuur van de ziekenfondsen.
7: Dat kan bijna niet anders dan dat je binnen en buiten gaat zonder dat je echt kwaliteitsvolle dienstverlening toedient aan de patiënten. Daar maken we ons heel veel zorgen over. We hebben natuurlijk nu alle terugbetalingen stopgezet. We hebben het dossier overgemaakt aan het RISIF, zodanig dat we dit verder kunnen onderzoeken op fraude en eventuele andere oorzaken.
6: Opvallend, 400 andere verpleegkundigen factureren opvallend snel. 100 van hen kregen ook een waarschuwing. Amerikaans president Trump kondigt nieuwe Amerikaanse aanvallen aan op Iran. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Volgens Trump gaat het om vergeldingsaanvallen, nadat een Amerikaanse helikopter maandag door Iran werd neergehaald. Eerder vandaag was Trump ook al woedend over het uitblijven van een Iraanse reactie op de vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten. En Frederik de Meijer is de nieuwe trainer van STVV. Dat heeft de club bekendgemaakt op zijn sociale media. De Meijer was al 2 jaar assistent-trainer bij Sint-Truiden en neemt het over van Wouter Franke, die STVV dit jaar naar een 3e plek loodste en dus ook naar Europees voetbal. Eerder was de Meijer ook als assistent aan de slag bij RWDM, Union en KMSK Deinze. Vanavond en vannacht droger, maar blijft een bui wel mogelijk. Minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag hetzelfde weer. Dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.
4: Music Matters.

slaan met die zweep. En in dit geval gebeurt het niet door Devo, maar Skull Dude van Whip It. Welkom terug bij Fuzzbox. Met in dit uur onder andere nieuwe muziek van Interpol en die OC's. Maar eerst een splinternieuwe single van Suede. Als extra track staat hij op de deluxe versie van Antidepressants, hun laatste album. De deluxe versie is een driedubbele.

Region en Miami. Ze klinken alsof Hotship plots afrobeat is beginnen maken. En dat vinden we hier bij Fuzzbox geen probleem. Integendeel. En afgelopen week speelden ze dit nummer nog live bij Jules Holland. Check die sessie. Je hoorde Pigeon en Miami. In het eerste uur hoor je al een nieuw nummer van Interpol. Maar Paul Banks en de zijnen losten er gewoon meteen twee. Dit is de titeltrack van de nieuwe plaat This Mirror Weighs a Ton. En die plaat die komt uit op 28 augustus. Interpol die spelen trouwens op 19 juli op het Tour Festival. En 18 november samen met Block Party in Force Nationaal. Interpol en This Mirror Weighs a Ton.

Vinylplaat is er eentje voor op de koptelefoon in de hangmat. Geur van de barbecue en je partner die vraagt of je iets wil drinken. Kurt Vile en Avalanches of Snow.

Een nieuw nummer van de Nederlanders van Personal Trainer, Moping. Deze zomer live te zien op Rock Olme en het Knijstival in Knokke-Heist. En later dit jaar in oktober nog in Trix in Antwerpen, Club AFF in Hasselt en de Cactus in Brugge. Dit is nieuw van Ty Segall, Black Paint.

nieuw van Ty Segall, Black Paint, en een nieuwe plaat Chrome, die is er eind augustus. En 12 september staat hij live in de Botaniek in Brussel. Dit komt uit een Eraser Anime's, de nieuwe van Modest Mouse. Dit is the third side of the moon.

deze Brock van Modest Mouse heeft mij alvast stevig bij mijn nekvel op deze prachtige single Third Side of the Moon uit hun nieuwste album Eraser and a Maze. Dit is App met 3 B's en Shallow.

Ik zag deze Londense band al eens live en je kan je ogen niet van de drummer houden. Zo goed is hij. App BBB met 3 B's geschreven en Shallow Hits.

The Normans en Faust Demonica, de titeltrack van hun nieuwste album dat vrijdag uitkwam. John Dwyer en zijn OC's die verrasten ons ook op diezelfde vrijdag met een nieuw album, Of Course heet het. En het is maar 5 nummers lang, maar de meeste gaan richting 10 minuten. Zoals ook deze afsluiter van Fuzzbox hier, Of Course. De OC's die kan je trouwens deze zomer live zien op het fijne Shock Festival in Gierle. Of Course.

0: zalige nieuwe track van The OC's, of course. Deze zomer spelen ze de dans op het Shopfestival in Gierle. En dat festival dat viert trouwens ook zijn 50ste verjaardag. Ik wil jullie trouwens nog bedanken voor de vele verjaardagswensen die ik kreeg. Maar ook om vandaag weer trouw op post te zijn. Dit was hem dan. Tot volgende week. Tot Fuzzbox.
1: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
5: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 9 uur.
7: Goedenavond. Het was opnieuw even onrustig in Brussel. Zo'n 100-tal jongeren hebben zich er verzameld in de buurt van het Centraal Station voor de 6e dag op rij. Het gebeurde in het kader van de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs de afgelopen dagen. Die betogingen werden toen gekaapt door jongeren om er schade aan te richten. De politie is massaal ter plaatse en voerde ook controles uit. De Vrije Universiteit Brussel gaat tijdens deze examenperiode strenger controleren op spieken, als eerste universiteit in Vlaanderen. De VUB gaat onder meer gebruik maken van een apparaat dat elektronische activiteit in een aula moet vaststellen. Je hoort Joël Branson, decaan aan de faculteit Sociale Wetenschappen.
8: Er wordt echt effectief meer gespiekt. Dus dit is ook natuurlijk een van de redenen waarom dat wij ingrijpen. Meestal leidt dat tot een sanctie van 0-20 op het betrokken examen. Maar jammer genoeg stellen we ook soms wel recidieven vast. En dan kan het wel verder gaan. Uitsluiting uit de examenperiode. En in het allerverste geval kan dat wel leiden tot een uitsluiting uit de universiteit.
7: Studenten gebruiken onder meer oortjes of hun gsm. Prins Lorenz, de echtgenoot van prinses Astrid, herstelt van kanker. Dat meldt de woordvoerder op sociale media. In 2021 onderging de prins al een eerste operatie. Eind 2022 volgde een herval, waarna in 2023 een nieuwe behandeling werd opgestart. Vandaag gaat prins Lorenz nog regelmatig op controle, maar hij zet zijn activiteiten wel voort. Hij is 70 jaar. Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk. Minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag hetzelfde weer. Dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.
6: Music matters.

0: Cheap Cult is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Willy. Music that matters.

0: Deze week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink op Willy. En win elke dag. Oh, mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
1: Dat is een goed idee.
0: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Deze week bij Wim Oosterlink.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Binnenkort mag je in ons land met een zelfrijdende Tesla op de weg. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder goedgekeurd. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en ook van de rijstrook kan wisselen. Je hoort minister de Ridder.
3: Die systemen zijn heel slim, hè? Je hebt bij heel veel ongevallen ook altijd die menselijke fouten die terugkomen. En dan zien we dat zo van die zelflerende camera- en computersystemen die fouten niet maken. Maar ik benadruk nogmaals, de bestuurder moet altijd in staat zijn om in te grijpen en blijft eindverantwoordelijke van het rijden met de wagen.
2: Een exacte timing is er nog niet. Eerder werd de technologie ook al in Nederland goedgekeurd. Prins Lorenz, de echtgenoot van prinses Astrid, herstelt van kanker. Dat meldt de woordvoerder op sociale media. In 2021 onderging de prins al een eerste operatie. Eind 2022 volgde een herval, waarna in 2023 een nieuwe behandeling werd opgestart. Vandaag gaat prins Lorenz nog regelmatig op controle, maar hij zet zijn activiteiten wel voort. Hij is 70 jaar. De Vrije Universiteit Brussel gaat tijdens deze examenperiode strenger controleren op spieken, als eerste universiteit in Vlaanderen. De VUB gaat onder meer gebruik maken van een apparaat dat elektronische activiteit in een aula moet vaststellen. Je hoort Joël Branson, decaan aan de faculteit Sociale Wetenschappen.
4: Er wordt echt effectief meer gespiekt. Dus dat is ook natuurlijk een van de redenen waarom dat wij ingrijpen. Meestal leidt dat tot een sanctie van een 0 op 20 op het betrokken examen. Maar jammer genoeg stellen we ook soms wel recidieven vast. En dan kan het wel verder gaan. Uitsluiting uit de examenperiode. In het allerverste geval kan het wel leiden tot een uitsluiting uit de universiteit.
2: Studenten gebruiken onder meer oortjes of hun gsm. In München, in Duitsland, is een tiener om het leven gekomen bij een busongeval. Tientallen andere tieners en een docent raakten ook gewond. Het gebeurde vanmiddag. Een schoolbus botste er op een stilstaande stadsbus. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Er werden ook reddingshelikopters ingezet. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. En opluchting bij de Rode Duivels. Aanvaller Jeremy Doku heeft geen blessure opgelopen nadat hij gisteren de training vroeger moest verlaten. Doku verscheen zo net gewoon op training, zag ook sportjournalist Jarno Bertel.
5: Ik begrijp dat het gisteren ging op een soort van ademhalingsproblemen en ook niet meer dan dat. Ik zie hem nu zelf even niet, maar hij loopt er wel degelijk tussen. Ik begrijp ook dat het wel de bedoeling is bij de voetbalbond om hem, hoe moet ik het zeggen, te classificeren, te conserveren en zo goed mogelijk te bewaren naar maandag toe. Ervoor te zorgen dat er niks aan zijn fysieke paraatheid komt.
2: Morgen begint het WK met de openingsmatch tussen Mexico en Zuid-Afrika. Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk. Minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag hetzelfde weer. Dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden. Willy.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
1: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
0: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
2: Amai, het is echt eenvoudig.
0: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Binnenkort mag je in ons land met een zelfrijdende Tesla op de weg. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder goedgekeurd. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en ook van rijstrook kan wisselen. Je hoort minister de Ridder.
3: Die systemen zijn heel slim, hè? Je hebt bij heel veel ongevallen ook altijd die menselijke fouten die terugkomen. En dan zien we dat zo van die zelflerende camera- en computersystemen die fouten niet maken. Maar ik benadruk nogmaals, de bestuurder moet altijd in staat zijn om in te grijpen en blijft eindverantwoordelijke van het rijden met de wagen.
2: Een exacte timing is er nog niet. Eerder werd de technologie ook al in Nederland goedgekeurd. In München, in Duitsland, is een tiener om het leven gekomen bij een busongeval. Tientallen andere tieners en een docent raakten ook gewond. Het gebeurde vanmiddag. Een schoolbus botste er op een stilstaande stadsbus. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Er werden ook reddingshelikopters ingezet. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. En opluchting bij de Rode Duivels. Aanvaller Jeremy Doku heeft geen blessure opgelopen nadat hij gisteren de training vroeger moest verlaten. Doku verscheen zo net gewoon op training, zag ook sportjournalist Jarno Berto.
4: Ik begrijp dat het gisteren ging op een soort van ademhalingsproblemen en ook niet meer dan dat. Ik zie hem nu zelf even niet, maar hij loopt er wel degelijk tussen. Ik begrijp ook dat het wel de bedoeling is bij de voetbalbond om hem, te classificeren, te conserveren en zo goed mogelijk te bewaren naar maandag toe. Ervoor te zorgen dat er niks aan zijn fysieke paraatheid komt.
2: Morgen begint het WK met de openingsmatch tussen Mexico en Zuid-Afrika. Vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk, minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag dan hetzelfde weer. Dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden. Music matters.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: Ja. In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Bent van Looy.
2: Ik worstelde veel meer met hoe ik eruit zag op mijn 30ste dan nu.
0: Over haar dat verdwijnt op je hoofd.
2: Ik moet me altijd niet scheren.
0: En weer opduikt op de gekste plekken.
2: Ik begin misschien eindelijk twee baardharen te krijgen, dus voor mij is dat ongelooflijk nieuws.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.

0: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Saban.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Het is opnieuw onrustig in Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland. Voor de tweede dag op rij zoeken zo'n 200-tal betogers er de confrontatie met de politie op. Ze gooien met stenen en de politie reageert met het waterkanon. Het is wel iets rustiger dan gisteren, toen er huizen en auto's in brand werden gestoken. De betogers komen op straat als reactie op een steekpartij in Belfast eerder deze week door een vluchteling. Het slachtoffer raakte toen zwaar gewond. De verdachte werd vandaag voorgeleid. Hij blijft langer in de cel. Amerikaans president Donald Trump beweert dat de VS de afgelopen maand meer dan 200 commerciële schepen door de straat van Hormuz heeft geloodst. Het gaat volgens Trump om meer dan 100 miljoen vaten ruwe olie die dankzij een geheime missie op de markt konden komen. Trump spreekt naar eigen zeggen er nu pas over, omdat Iran de missie intussen ontdekt heeft. Volgens experten probeert Trump vooral de olieprijzen te drukken. En de Verenigde Naties roepen de VS op om hun migratiebeleid rond het WK voetbal te herzien. Aanleiding zijn de verschillende incidenten in aanloop naar het toernooi. Afgelopen weekend werd een Somalische scheidsrechter nog teruggestuurd naar Somalië, ondanks dat hij over een geldig visum beschikte. Ook mocht een fotograaf van de nationale ploeg van Irak de VS niet binnen en kregen verschillende Iraanse stafleden geen visum voor de VS. Het WK start morgen met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk, minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig, bij zo'n 17 graden. Vrijdag dan hetzelfde weer. En dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.
1: Music Man.